0: de 18 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de Marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Tjerk Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Moet je even schuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten. Onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
4: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
3: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
5: ZGL, het was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
3: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment wordt er file gemeld op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging door de problemen met de Zuurhofbrug. En in dezelfde regio op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne, ook bij Brielen, staat er nog file 3 kilometer met een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Robin.
7: En Taylor Swift. Patient Zero.

0: Nee hoor.
1: Een hele goede morgen. Het is 15 oktober. Op deze donderdagochtend, 7 minuutjes over 7. Goedemorgen, lekker dat je er bent. Hey Mark.
2: Goedemorgen Rabin. We kunnen vandaag echt wel flink genieten van heerlijk herfstweer. Zo. Temperatuur in het zuiden van het land een graad of 21. Hier iets lagere temperaturen en vanaf morgen gaat het weer regenen. Maar vandaag dus echt een nazomer of een mooie herfstdag, hoe gaan we het noemen?
1: Ja, een wasdag ga ik het noemen. Ik ga straks even een wasje draaien. Die kan ik nog voor de laatste keer dit jaar dan misschien een keertje buiten opdrogen. Ja, nee, zo wild is het leven van een radio-dj af en toe in de regio.
2: Ja, hè, niks aan te doen. Blijft in ieder geval droog, dat scheelt wel weer. Het nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten. De door nazi's geroofde Kandinsky is voor bijna 32 miljoen euro geveld. Ik vind het altijd wel bijzonder dat kunst dan zoveel waard kan zijn.
1: Wie is Kandinsky ook alweer?
2: Geen idee.
1: Is dat een
2: Russisch-Franse expressionist.
1: Oké. Okay.
2: Ja, het werk Das Bunte Leben is bij Christie's in Londen geveld. Voor bijna 32 miljoen euro. Het schilderij werd in 2023 door het Openbaar Ministerie in Duitsland geclassificeerd als roofkunst en teruggegeven aan de erfgenamen van het Joodse echtpaar Lewenstein. Dus er is weer een plaatje of een schilderij van de hand gedaan.
1: Ja, ik zit even te kijken. Het is inderdaad wel een bont leven. Het is super gekleurd, heel kleurrijk.
2: Ja, zeker. Je kan het even googelen. En de oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, moet 250 euro betalen voor schennispleging.
1: Wat is schennispleging?
2: Hij heeft met zijn leuter staan zwaaien in een auto.
1: Ja. Oh nee, jezus.
2: Het gerechtshof in Zwolle acht bewezen dat hij heeft gemasturbeerd in zijn auto in maart 2024. Hij is dus schuldig verklaard, 250 euro. Maar de oud-burgemeester heeft altijd volgehouden dat hij daar niet mee bezig was. Hij zei dat hij een soort medisch iets had waardoor hij eraan moest zitten.
1: Oké.
2: Okay. Ja,
1: ja zo kun je masturberen ook noemen. Maar...
2: Ja. En artsen staan versteld. Een verdween de remhendel na een fietsongeluk blijkt jarenlang later in de rug van een jongen te zitten. Hij is een keer gevallen en brak dus blijkbaar de hendel af. En die is dus in de zij gepoord en is daar gewoon in verdwenen.
1: Dus de remhendel van een fietsen maar. Dus waar je mee
2: de remhendel, ja.
1: Wauw.
2: Ja. De 10-jarige jongen die viel een paar jaar geleden van zijn fiets en er leek weinig aan de hand. Op een gegeven moment kreeg hij pijn van zijn been. En de artsen die besloten een röntgenfoto te maken. En dat bleek dus een remhendel in te zitten. Dus mijn vraag, wat is het gekste dat jij is in je lichaam?
1: ik denk een uroloog. Dat denk ik wel het gekste.
2: Een wat?
1: Een uroloog.
2: Een hele uroloog.
1: Nee, een deel.
2: Wat is een uroloog?
1: Dat is een professional die zich bezighoudt met... een medisch professional die zich bezighoudt met...
2: De
1: onderkant bij mensen.
2: Ja, gewoon de
1: plasbuis of zo. Ja, dat soort dingen.
2: Ja, urine.
1: Nou, bijvoorbeeld, ja.
2: Het nieuws uit je eigen buurt, daar gaan we het ook nog even over hebben. De voorgenomen verkoop van 3 seniorenflats aan de Laan van Berendrecht in Leidendorp roept vragen op bij 4 politieke partijen. Pro, D66, LPL en het CDA willen weten wat de verkoop betekent voor de huidige huurders en de toekomst van de seniorenwoningen. En ook maken ze zorgen over het behoud van de gemeenschapsruimte De Gemmer. Nou, wethouder Gebke van Gaal die bevestigde tijdens de gemeenteraadsvergadering dat de gemeente inderdaad contact heeft gehad met eigenaar Vesteda. Alleen, het is een vrije markt, dus de gemeente kan niet zoveel.
1: Oh, ze zijn dan buitenspel gezet?
2: Nou, niet buitenspel gezet. Dus als je
1: nooit meegespeeld.
2: Nee, maar als je eigenaar bent van een gebouw, het is toch jouw gebouw. Je bepaalt wat er gebeurt. Kijk, die mensen die daar wonen hebben huurrechten.
1: Ja.
2: En jij bepaalt als er een oudere, als de seniorenwoning is en die ouderen die vertrekken. Of je dan het aan jongeren verkoopt, aan ouderen. Dat bepaal je allemaal zelf. Dus daar kan je als gemeente niet zoveel mee.
1: Jammer voor de bewoners.
2: En een man is in het centrum van Leiden beroofd en geslagen door een groep van 10 tot 12 mensen. Hij is onder meer zijn jas en zijn telefoon kwijt. De politie komt graag in contact met mensen die er iets van hebben gezien. Het gebeurde op donderdagavond 8 oktober rond 12:15 s'avonds. Het slachtoffer had afgesproken met een bekende. En toen hij op het station aankwam, werd hij door iemand aangesproken. En vervolgens liepen ze naar een parkje aan de Bloemfonteinstraat. En daar ging het mis en er werden de spullen van hem gestolen en hij werd ook geslagen. Op onze website centraalplus.nl, daar kan je dus ook een linkje vinden met de beelden. Meer nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl en natuurlijk via de Centraal Plus app. Wat zit er in de show?
1: Wat hebben we allemaal nog vanochtend?
2: Wat zit er in de show? We gaan het om kwart voor acht even hebben over gigabeestjes in de hortus.
1: Gigabeestjes.
2: Gigabeestjes. Wat het is, dat hoor je straks. En mantelzorgers in Leiderdorp krijgen een sleutelpas in plaats van een geldbedrag als mantelzorgcompliment. Daar is niet iedereen het mee eens, maar zometeen eerst even een vooruitblik op Rondom de Raad met Elianne Wijnands van de Studenten voor Leiden. Vanavond om 6 uur een nieuwe aflevering en wij hebben de preview.
1: Spannend. Hier hoor je eerst Afrojack. Never forget you. Goedemorgen.
0: Sliep je net zo lekker, ging de wekker weer te vroeg. Het zijn voor weer een nieuwe dag voor de boeg. Douchen, aankleden, wat moet je aan? Snel een beschuitje en tijd om te gaan.
3: Schat, je vergeet je banaan.

0: Never Forget You van Afrojack.
1: De ochtendshow op Centraal Plus. En we gaan even naar Rondom de Raad. Dat is het programma wat we altijd hebben op donderdag. Om 6 uur wordt dat uitgezonden. Waarin politici uit de regio langskomen. En dan niet even over wat vind je hiervan, wat vind je daarvan. Maar meer even wie is de mens achter de politicus.
2: Ja, en niet heel kort. Niet een 5 minuutjes in de ochtendshow praten over één deel. Nee, gewoon eventjes. We nemen de tijd voor.
1: Ja, wie ben je, wat doe je, et cetera. Nou, en Eliane Wijnands maakte in een korte tijd een bijzondere stap in de Leidse politiek. Want na een periode als raadslid voor Studenten voor Leiden is ze nu ook wethouder geworden. En in de stad zijn er momenteel onderwerpen die spelen die haar ook persoonlijk raken. Nou, dat vertelt ze in dit voorproefje van het programma Rondom
3: ik
1: de Raad.
3: Ik denk, waar ik het al een beetje over had, is toch wel vrouwen in, niet alleen in de politiek, maar ook in de maatschappij. En dat je toch ziet dat de acceptatie, voor de gelijkwaardigheid van vrouwen, ook al voor de LGBTIQ+ community, dat langzaam af begint te nemen.
2: Ja.
3: En ik heb me de afgelopen raadsperiode ook heel veel ingezet voor de sociale veiligheid van vrouwen.
4: Ja, want dat is een belangrijk onderwerp, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Ik ben ook heel blij dat ik me daar de komende periode ook weer voor in mag zetten. Maar met alles wat er gebeurt, ook als nu op social media gaat heel veel het verhaal van wat er op Cornell University is gebeurd.
2: Ja.
3: En je merkt dat speelt onder al mijn vriendinnen die ik spreek. Eigenlijk alle vrouwen zit dat constant in het achterhoofd. En het is niet alleen maar een ver van je bed show. Het is iets wat helaas ook in Nederland gebeurt.
4: Veel dichterbij dan je denkt.
3: Zeker, ja. We dalen constant op de index als het gaat om de gelijkheid van vrouwen. En ja, we denken dat we het hier heel goed doen, maar dat valt dan toch wel tegen.
4: Ja, dat is meestal omdat je dan wegkijkt. Omdat je denkt van nou, het raakt mij niet, maar het raakt iedereen het.
3: Ja, we zijn toch zo'n beschaafd land in Nederland. Hier gaat alles wel goed, nou ja.
4: Nou, daar heb ik ook mijn twijfels op.
1: Eliane Wijnands van Studenten voor Leiden. Ze is inmiddels wethouder en zoals dus de gast in Rondom de Raad. Wil je nou meer over haar horen, dan kan dat vanavond vanaf 6 uur bij ons op de website. Natuurlijk, er komt de aflevering online.
2: Ze heeft het ook over dat wat ze aanhaalt op Cornell University. Is die hele nare gebeurtenis waarin een vrouw door meerdere mannen is mishandeld of eigenlijk gewoon verkracht is.
1: Ja, maar
2: omdat ze dus helemaal wous was van verschillende drugs.
1: Ja.
2: Nou, kun je natuurlijk onder invloed zijn. En dan ben je eigenlijk niet meer in staat om echt die goedkeuring te geven. Dat iemand wat met je doet. En vervolgens was het dan niet eentje. Nee, dan gingen er dus appjes of berichtjes rond. Naar jongens van, hey, gratis seks. Want zij is zo uit de wereld. Je kan, en dat is dus al heel erg dat iemand dat zou willen sturen. En wat ik eigenlijk nog veel erger vind, is dat dan daar gehoor aan wordt gegeven. Dat er daadwerkelijk mensen komen opdagen.
1: Ja.
2: Om eigenlijk misbruik te maken van iemand die niet bij bewustzijn is.
1: Ja, dat is heftig. En we hadden natuurlijk een tijdje geleden in de regio dat wij eisen de nacht terug.
2: Ja.
1: Dus er is wel een beweging gaande. Dus het is erg dat het nodig is. Maar het is ook goed dat het nu gebeurt.
2: En het was ook maar duidelijk dat het nodig is. Want je hoort Eliane er ook over. Ze spreekt misschien nog iets meer over dit onderwerp in de rest van de aflevering. Check het dus vanavond. Dit is Harry Styles.

0: Celestial, Ed Sheeran. En die kan nog wel wat leren, denk ik, van de volgende dame, Zara Larsson.
1: Hoezo?
0: Nou, Zara Larsson heeft de hele carrière omgedraaid. En ik denk dat Ed Sheeran ook wel een soort van positieve PR-campagne kan gebruiken.
1: Nou, zeker met dat,
0: met dat hele tourgeval en met Michael Moore en de andere artiesten. Die kan wel een positieve spin gebruiken. Nou, Zara Larsson weet als geen ander hoe je dat doet. Want eigenlijk had de publieke media en de social media had haar al een beetje afgeschreven. Ze won ooit een talentenjacht in Zweden. En werd toen zo'n popsterretje. Dachten mensen, ja, deze vrouw kan niet zoveel. Ze werd eigenlijk een beetje als meme en als grap gebruikt.
1: Ja, maar als je helemaal niks kan, kan dat nog aan jullie idee worden.
0: Precies, dat kunnen we ook nog even zeggen. In Zweden weliswaar. Ik weet niet of ze Nederlands kan. En anders ben ik mijn bank kwijt. Dus nog even niet, Sarah. Maar wat zij dus, ze had dus een meme die circuleerde over haar. Dat ze eigenlijk een beetje klaar was. Dat ze niks meer kon.
1: Ja.
0: En gemaakt van haar op een zo'n hele...

0: net niet zo goed kan. En daar is ook niks mis mee. En dat heeft er geen windeieren gelegd, want dat was dus in 2024. En toen is een jaartje later zijn album uitgebracht. Midnight Sun. Nou, die titeltrack daarvan, Midnight Sun, is dus al 500 miljard keer gedraaid sindsdien.
1: Zo!
0: Dus het werkt heel goed. Het werkt heel goed. En hoe klonk die ook alweer? Nou, die klonk zo.
1: En straks in de Centra Plus ochtendshow nieuws, weer en verkeer. We gaan het over hebben over de gigabeestjes in de Hortus Botanicus. En de mantelzorgers in Leiderdorp krijgen een sleutelpas in plaats van een geldbedrag.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gisteren, samen met politie en handhaving, extra aandacht gevraagd voor goede fietsverlichting. Bij basisschool.

0: van de warmteplannen en de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit. Voor transformatorhuisjes in de openbare ruimte met een oppervlakte van maximaal 15 vierkante meter en een hoogte van maximaal 3 meter is geen omgevingsvergunning nodig. Daardoor neemt de gemeente voor de huisjes geen besluit waartegen bewoners bezwaar of beroep kunnen instellen. In de Hortus Botanicus in Leiden zijn bijzondere gigabeestjes te bewonderen. Tijdens een speciale tentoonstelling staan door de hele tuin grote modellen van kleine dieren. Bezoekers kunnen onder meer een slak, een lieveheersbeestje en een wandelende tak ontdekken. De dieren zijn normaal gesproken lastig te vinden, maar door hun grote formaat zijn ze nu goed te bekijken. Met de tentoonstelling wil de Hortus bezoekers op een originele manier meer leren over de natuur. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Rond een uur of 10 komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3. Eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. 278 kilometer file in het land, in de Leidse regio. In ieder geval een aantal. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetermouderdorp 3 minuten vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Knoopend Gouwen en Reewijk 3 minuten. En de laatste A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Knoopend Gouwen 3 minuten vertraging.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Ja, mijn auto is niet een sportscar.
1: Nee? Nee. Voor mij wel. Die ziet er niet zo uit, maar van binnen is het een sportauto.
0: Ja, als jij erin zit, is alles een sportauto.
1: Het is de ochtendshow op Zitterop, dus we gaan naar Leiderdorp toe. Want mantelzorgers krijgen daar elk jaar €95 als een soort waardering van de gemeente.
0: Ja.
1: En toen had de gemeente bedacht, joh, we doen een keer wat anders. Namelijk, we zetten dat tegoed, die €95, op een sleutelpas. En een sleutelpas is een nieuw initiatief van de gemeente Leiden en Leiderdorp. Zodat je leuke dingen kan gaan doen in de regio. Daar was wat commotie over. Sam Overduin van Pro, de grootste partij, en een coalitiepartij, die stelde daar vragen over. En die vroeg eigenlijk van, joh, waarom doen we dat op deze manier? Nou, na afloop van de gemeenteraadsvergadering sprak ik wethouder Daan Binnendijk hierover.
2: Wethouder Daan Binnendijk, vragen van Pro over de mantelzorgwaardering. Even schetsen, hoe deden jullie dat vroeger?
3: Vroeger maakten we €95 over.
2: En nu met de sleutelpas, daar staat dan €95 op. Hoe werkt dat ding?
3: Nou, dat ding, dat hebben we vorig jaar ingesteld, of begin dit jaar. Kun je allerlei kortingen mee krijgen, zowel in Leiden als in Leiden-dorp. Ook daarbuiten trouwens. Je kan ook met korting bijvoorbeeld naar Madurodam, om een voorbeeld te geven. In de doelgroep, daar heb ik het over mensen die tot 120% van het bijstandsniveau, die krijgen allemaal zo'n sleutelpas. Maar je kunt ook zo'n sleutelpas kopen. Ik zeg maar even gemakshalve, jij en ik, stel je voor dat wij een sleutelpas zouden willen kopen, dan kost dat €50. Dus eigenlijk is de mantelzorgwaardering, is met, als je die bekijkt naar die €50, is eigenlijk €50 hoger geworden. We betalen nu €95 die op die pas staat. Daar kun je allerlei dingen mee. Doen. En je kunt
2: gratis naar het museum, zag ik staan.
3: Zeker. En wij willen op die manier willen wij twee dingen tegelijkertijd bedienen. Wij willen de mantelzorgers waarderen voor alles wat ze gedaan hebben. En we willen tegelijkertijd onze sleutelpas een zetje in de rug geven.
2: U gaat in november nog lunchen, hè, met de mantelzorgers?
3: Zeker, dat doen we elk jaar en dat is hartstikke gezellig. Ik ga niet reclame maken voor het restaurant, maar dat doen we in een restaurant in Leiderdorp. En dat is altijd heel erg leuk.
2: We zijn er graag bij.
3: Kijk eens al.
1: Kijk, de wethouder is goed op de hoogte van de mediaregels.
0: En hij is gelukkig ook een beetje eerlijk over om het toch die sleutelpas die op aanschaf heel slecht heeft gescoord.
1: Ja, dat wordt nog een verhaal hierna. Want om het kiet te draaien moet je iets van 20.000 sleutelpassen verkopen. En er zijn er nu 200 verkocht.
0: Oh ja, in ieder geval een heel slecht percentage. Ik herinner me andere getallen. Ik dacht 10.000 en dat er 400 zijn verkocht. Hoe dan ook, whatever. Zwaar onderperformant is de pas in de verkoop gegaan. Dus ja. Dit is een beetje een hulp in de hoop dat dat gaat werken. Maar ik vind dat altijd zo lastig als je dan... Het is een beetje hetzelfde als dat je dan van je werk misschien wel een soort van kerstpakket krijgt.
1: Ja.
0: Maar in plaats van dat je dan €70 krijgt en van hier, ga er wat leuks mee doen. Hier is een presentje. Neem je partner mee uit eten. Geef je kinderen een nieuw computergame of whatever. Nee, is het een bon van geef nu €70 aan waarde uit op een platform wat wij voor je hebben gekozen.
1: Ja.
0: Zodat jij dus een pan kan kopen waar zij €70 voor vragen die hen €40 heeft gekost.
1: Ja. Aan de andere kant, want het is niet een soort webshop die sleutelpas. Want je kan dus wel, je koopt die pas en of je krijgt hem dus van de gemeente en dan staat er ook nog €95 op. Die kan je dus bij aangesloten winkels dus uitgeven. Dus je kan naar die winkel toe, dan kan je gewoon spullen kopen. En je krijgt dus extra korting. Of je krijgt dingen gratis. En je kan die sleutelpas een jaar lang gebruiken. Dus het is een soort jaarkaart, museumjaarkaartachtig iets. Je krijgt korting hier en je kan een ijsbolletje gratis halen.
0: Leuk,
1: dus,
0: maar stel dat jij gewoon een 22-jarige mantelzorger bent voor je moeder.
1: Ja.
0: En jij houdt van gamen. No way dat er op zo'n platform dan gewoon een Steam-kaart zit. Daar ga ik echt niet vanuit. Dus het is allemaal een beetje bedacht voor dan dus de mensen die denken van het is ook, museumdagje of ik ga een dagje zus,
1: maar
0: dagje
1: het is
0: zo.
1: Ook bedacht om het geld in de regio te houden en niet naar Amerikaanse big tech.
0: Ja, dat is dan ook wel weer leuk. Maar voor wie doe je het dan uiteindelijk? Vraag me dan af.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Je kan niet alles hebben. En het idee is, het gaat ook een beetje om het idee. En dat is natuurlijk ook wel goed. Maar ik snap ook wel dat er wat weerstand is op zo'n pas. Of dat het in één keer daarop staat.
1: Gaat het over beestjes hebben zo?
0: Ja, straks over beestjes. Maar eerst Sixpence, None the Richer. Onthoud die bandnaam even, want die track is zo leuk. Kiss Me op Centraal Plus.

0: Sorry, dat was niet helemaal.
1: Pardon?
2: Dat was echt de natste kus die ik ooit heb gehoord.
0: Lekker toch? Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus met Sixpence Under a Chain, Kiss Me. En we gaan even naar de Hortus Botanicus toe. Mooie stadstuin van Leiden natuurlijk. En er zijn momenteel niet alleen planten te bewonderen, maar ook hele grote beestjes.
2: Ja, beestjes? Grote beestjes.
0: Grote beestjes. Een tegenstelling.
2: Ja, gigabeestjes.
0: Maxime Boersma vertelt over deze gigabeestjes in de Hortus.
3: We hebben beestjes levend, nou niet levensgroot, ze zijn natuurlijk heel klein. En soms kan je ze heel moeilijk vinden, want ze hebben bijvoorbeeld schutkleren. Maar nu hebben we ze heel groot uitgebeeld, zodat je ze goed kan bekijken. Zonder dat ze wegvliegen of springen of wegkruipen.
4: Het zijn inderdaad hele normale beestjes. Een slak, een luveersbeestje. We zagen een wandelende taknet. Waarom specifiek deze beestjes?
3: Ja, omdat ze allemaal dus op een unieke manier de planten helpen. En omdat ze ook bijvoorbeeld heel mooi kunnen camoufleren. En de beestjes zijn nu ook zo groot, omdat wat ik al vertelde, dat ze anders wegschieten. En nu kunnen we eigenlijk heel groot het verhaal vertellen aan de hand van een speurtocht of een verhaal of een mooi boekje. Nou, wil je nu een lekker kopje koffie bij ons drinken en je gaat hier zitten op het terras? Schrik dan niet van deze Chileense vogelspin. Zoals je kan zien is die behoorlijk behaard. Dat is eigenlijk een soort mechanisme van hem om beter te kunnen voelen. En een spin kan je ook herkennen dat hij twee delen heeft. Dus het kopgedeelte en een lijf. En het mooie aan spinnen is natuurlijk dat ze zo'n heel mooi zijdeweb kunnen maken. Het glinstert prachtig in de zon. Zeker in de herfst als de regendruppels opvallen kan je het goed zien. En daarmee vangen ze natuurlijk hun prooi, zoals bijvoorbeeld vliegjes. Dus daarom zijn ze ook heel belangrijk weer binnen het ecosysteem. Dus als je een spin in huis hebt, laat hem dan vooral zitten. Zodat jij thuis geen vliegjes hebt op bijvoorbeeld je fruit. Ja, nou, we staan hier bij de mestkever. Het mooie is dat je kan zien als je een insect weer herkent is dat hij... drie delen heeft, dus de kop, een borst, een achterlijf en 6 pootjes. En een mestkever, die is super sterk, dus die kan heel mooi poep voortrollen van bijvoorbeeld paarden, konijnen, schapen, noem maar op. En ondertussen verspreidt hij daarmee ook zaden die in die poep zaten. Dus dat is helemaal fijn voor de planten. En de kever is sowieso ook belangrijk voor ons hier in de Hortus, want het is onder andere de bestuiver van de Amorphophallus, de reuzenavondskelk. Weet je wel, die grote bloem die zo stinkt? Maar ook weer de koningin van de waterlelies, zoals de Victoria. Die ruikt dan weer heerlijk naar ananas. En in de groep kevers hoort bijvoorbeeld ook het lieveheersbeestje. Die is voor velen van jullie waarschijnlijk wel bekend.
4: En goedzoekende gasten kunnen dus die beestjes echt in ware vorm ook hier vinden?
3: Ja, absoluut. Hierachter is bijvoorbeeld de slak te zien. En we zijn ook bij de Valentijn. In de Valentijn is het best wel schaduwrijk en vochtig. Nou, dat is natuurlijk de ideale leefomgeving voor een slak. Want een weekdier is die van vochtige omgeving houdt.

0: Goeie vraag. Is it love van Doreen?
1: En nu de 1 seconde ronde.
2: Nou, dat spelletje is ook lief hoor, want je kan maar liefst een... hou je vast.
0: Goodiebag winnen.
2: Oeh.
0: En er zit dus een tassie in. Er is een tassie en daar doen we dan een pennetje bij, een sleutelhanger. En kijk of je iets leuks kan vinden, wat ik er nog bij kan gooien.
2: Een kiwischil.
0: Daar maak je niemand blij mee. Maar wat kun je dan? Wat moet je er eigenlijk voor doen? Nou, de naam en van de artiest en de naam van het nummer doorgeven. En welke is dat? Nou, deze.
2: Ja.
0: Ja, ja. Max zit even door in zijn hoofd. En die... ja.
2: Oh. Nou, niet in mijn hoofd. Dat is vocaal.
0: Een beetje erbuiten ook. Het is ook iets langer dan een seconde. Ik geef iets meer mee, omdat er zo'n mooie uithaal in zit. En dat maak je nou, een keertje luisteren dan.
2: Nou, komt u maar door met de goede antwoorden. Ochtendshow@centraalplus.nl via de e-mail. En wie weet win jij een Centraal Plus goodie bag.
0: Ja, en dan moet ik even kijken of ik toch nog iets... Ja, een kiwischil vind ik niet leuk om mensen blij mee te maken. Tenzij jij blij wordt. Als je dus de kiwischil ook wil, laat het even weten in je e-mailtje. Ochtendshow@centraalplus.nl. Naam van de artiest en de naam van het nummer. De opgave is dat. De hele oplossing hoor je na achter. Hoe was

0: winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
4: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
3: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
3: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het filerijden geblazen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerbrug, 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Het ging mis tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Je doet er hier 15 minuten langer over omdat de linkerrijstrook dicht is. Tot slot nog een vertraging op de N207 of aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 3 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
7: Meer voor jou.
2: Mark en Rabin.
8: 3 over 8. En dit is Davine Michel.

0: Deze donderdag 15 oktober. Het is 8 uur geweest.
1: Ja, en of je nou wil of wel, hier word je wel wakker van. Om 7 over 8 is het ook wel een beetje tijd om wakker te worden. Het is donderdag de 15e.
0: Het wordt vandaag een prachtig mooie dag. Maxima van 21 graden. Heerlijk herfstweer. En vooral in het zuiden gaat die temperatuur richting de 21 en bij ons ietsje koeler. Geniet er nog even van, want morgen gaat het mogelijk regenen.
1: Ja, ik ben altijd lichtelijk teleurgesteld dat Zuid-Holland helemaal niet zo zuidelijk is wat dat betreft.
0: Nee, maar het ligt wel onder Noord-Holland, dus het is wel logisch dat het Zuid-Holland heet.
1: Het is wel de beste Holland.
0: Kunnen we het ook gewoon Holland noemen?
1: Nee, dan verwarren mensen ons straks met Amsterdammers.
0: Bah, ja. YouTube gaat gebruikers transparantie geven over AI-gegenereerde muziek. Dat heeft een videoplatform bekendgemaakt. YouTube labelt nummers waarbij het via eigen detectietools en tools van muziekpartners oordeelt dat ze voornamelijk zijn gemaakt met generatieve AI.
1: Ja, daar moeten wij ook eerlijk over zijn. Onze jingles, die wij niet gebruiken, die zijn ook door mijn nichtje Amanda Iziger, ook in kort AI, ingezongen allemaal.
0: Je nichtje?
1: Ja, mijn nichtje Amanda Iziger, maar zeg maar gewoon AI.
0: Oh, sorry, dat kwartje valt nu pas.
1: Ja,
0: het duurt even.
1: Heb je hem?
0: Maar wat?
1: Gelukkig.
0: Maar wat nou als je nou vals positief hebt?
1: Ja, dat maakt me geen zorgen om. Hier is wat duidelijk hoor.
0: Ja, maar als je dus een zelf iets maakt en je bent heel trots op, je zit op YouTube om je werk te delen met de wereld en zeggen, ja, maar dit is AI.
1: Nou, dan laat je Pro Tools zien.
0: Ja, maar dan kan toch niet YouTube bellen en zeggen.
1: Ja, jawel, je kan dan gewoon, als het goed is, kun je een claim, een dispute indienen. En dan laat je Pro Tools
0: zien. Maar het is nu een beetje schuldig tenzij, omdat het allemaal geautomatiseerd wordt natuurlijk.
1: Ja, dat is wel jammer.
0: En de politie en het Openbaar Ministerie zeggen moederbedrijf Aholt hebben uitgenodigd om aangifte te doen van de hekaanval of de poging daartoe bij de Albert Heijn. Komt niet zo vaak voor dat zo'n oproep in het openbaar wordt gedaan. Dat vraag ik me ook af. Je kan toch ook gewoon even bellen en zeggen, hallo Aholt, gaan jullie nog aangifte doen? Maar blijkbaar heeft de politie of het OM bedacht van dit moeten we openbaar roepen.
1: Ja, misschien ook bij zo'n grote, dat ze dan denken van ja, jullie mogen eigenlijk niet helemaal zoveel schuilen. Jullie hebben een grote rol, die moeten we ook even pakken hierin.
0: Ja. Misschien doen ze ook geen aangifte om ook bedrijfsgeheimen of zo te.
1: Of gewoon schande en schaamte en gezichtsverlies. Ik weet het niet.
0: Ze communiceren op zich wel open. Hè. Ze zeggen wel van dit is er aan de hand. En ik vind de communicatie vanuit Aholt met Albert Heijn. Ik vind dat ze het voor crisiscommunicatie doen ze het echt heel erg goed. Je kan ook niks zeggen.
1: Ja.
0: Je kan, zoals Odido kan je zeggen. Nee hoor, er zijn geen gebruikersgegevens gelekt.
1: Oh,
0: BSN? Nee, die zijn allemaal niet gelekt. Paspoortnummers? Nee, natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Oh, ze zijn nu te koop aangeboden. Ja, misschien. Daar kwamen we wat later achter.
1: Ja, sorry nog trouwens. Hè,
0: ja,
1: ze dan.
0: Echt, hè? En het nieuws uit je eigen buurt. De geluidsschermen langs de Persant Snoepweg in Leiden-Dorp worden naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar geplaatst. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken en worden 's nachts uitgevoerd. Volgens wethouder Freddy Blommers leidt uitvoering overdag tot te veel verkeershinder en onveilige situaties om omliggende wegen. Dus het wordt 's nachts gedaan.
1: Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel goed.
0: Nou ja, dan, even een beetje, daar, dan gaan ze 's nachts een geluidsscherm in de grond rammen.
1: Ja, als ze alleen niet met heipalen doen, maar gewoon een beetje stilletjes bouwen.
0: Ja, heb je ooit een bouwvakker stil horen doen?
1: Nee, dat is ook wel weer zo. Ja, we gaan nog meemaken. Misschien horen we van bewoners wel juist positieve of negatieve geluiden.
0: Dat zou kunnen. En Leiden-Dorp houdt de komende 24 jaar rekening met ongeveer 50 extra transformatorhuisjes als alle inwoners volledig elektrisch gaan verwarmen. Dat gaat volgens het college van BMW om een schatting. De uiteindelijke behoefte hangt onder meer af van de warmteplannen en de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit. Dat zijn die transformatorhuisjes.
1: Waar altijd graffiti op zit, die dingetjes.
0: Daar komen er dus 50 van bij in Leiden-Dorp de komende jaren, is de verwachting. En de gemeente zet ze, of tenminste Liander zet ze gewoon neer waar ze ongeveer willen. De gemeente kan wel adviseren, maar Liander bepaalt uiteindelijk, omdat het infrastructuur is. Er zijn natuurlijk ook mensen die zo'n ding niet in de straat willen hebben. Maar ja, aan de andere kant, ook jij wil je elektrische auto kunnen opladen of je verwarming aan kunnen doen.
1: En dat warm douchen.
0: Ja, dat is ook wel handig. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met vandaag zometeen Bart van Hork van het CDA in Voorschoten in de studio. Ze zijn geschrokken over de begroting van volgend jaar in het dorp. En Rutger Brouwer, voorzitter van de cultuurtafel Leiden, komt langs. Jaarlijks 500.000 euro gereserveerd voor cultuur. Is dat genoeg? Dat gaan we straks aan hem vragen. Het is de ochtendshow.
1: En de 1 seconde ronde. Wie was dit ook alweer? Ik kan je alvast wel zeggen, het was in ieder geval niet

0: What do you want from me? En dan moet je dus spellen met W-H-A-T-A-Y-A. Dus het zijn niet veel losse woorden. Van Adam Lambert.
1: Lingo. Het is de ochtendshow op Centraal Plus en Voorschoten wordt al tot de duurste gemeenten van Nederland. Maar volgens het CDA wordt het volgend jaar nog een stuk duurder. De partij is geschrokken van de begroting van de nieuwe coalitie van VVD, PRO en D66. De rioolheffing stijgt volgens het CDA met bijna 40%, toeristenbelasting met 60% en een gemiddeld huishouden is jaarlijks zo'n €164 extra kwijt. Tegelijkertijd trekt de gemeente meer geld uit voor ambtenaren en nieuwe plannen. Het CDA vindt dat het gemeentebestuur eerst in de eigen uitgaven moet snijden voordat het de rekening bij de inwoners neerlegt. Nou, we spreken het met Bart van Hork van het CDA Voorschoten. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Geschrokken van de begroting, dat zijn best grote woorden.
2: Ja, maar dit zijn ook wel echt cijfers waar wij echt van dachten van hoe kan dit? Er wordt meer belasting gegeven dan de afgelopen 4 jaar bij elkaar. In 1 jaar, ja, wij vinden dit heel moeilijk uit te leggen.
1: En wat was het moment dat jullie dachten, dit kan toch niet waar zijn?
2: Ja, wij zaten te kijken vooral naar de rioolheffing en die gaat met 40% omhoog. Ja, dat is gewoon ongekend.
1: Riolen moeten wel onderhouden worden en dat wordt steeds duurder. Dus ja, dan heb je ook de inkomsten ervan nodig.
2: Ja, klopt. En het is logisch dat het duurder wordt als je dat dan zegt van ja, de rioolheffing technisch is een gesloten systeem. Dus dan moet je heffingen hebben en dat moet alles ook betalen om het riool in de lucht te houden. Of in dit geval in de grond.
1: Ja.
2: Maar als je 40% gaat verhogen, dan moet je er ook een goed verhaal bij hebben. En hier wordt gewoon via een achterdeurtje gewoon gezegd van we gaan 40% erbij doen zonder echt te vertellen waar gaat het geld nou naartoe? Waarom is er nu ineens 40% nodig?
1: Ja, is dat niet zo omdat de afgelopen jaren het misschien niet is verhoogd?
2: Nou ja, dan moet je dat ook vertellen. En ik kan zeggen, de afgelopen 4 jaar, ja, volgens mij niet. Zaten wij in het college en hebben we de lasten trendmatig laten verhogen. Dus gewoon met de inflatie mee. En ja, als je dit nu 40% gaat verhogen, dan moet je echt gewoon een goed verhaal hebben. Ja. En ik zie dat nergens terug.
1: Gemiddeld huishouden is volgens jullie €164 per jaar meer kwijt. Als je dat terugrekent, €14 per maand. Ja.
2: Ja. Waren het niet dat wij al tot de duurste gemeente van heel Nederland behoorden. Vorig jaar waren we al in de top 5. Toen hebben we al gezegd van laten we die OZB eens een keer niet verhogen. De woonlasten zijn al hoog. Laten we kijken of we dat gewoon. Toen zaten we nog in het college. Dat we zelf ook een eigen vlees kunnen snijden als gemeente. Ja, en als je nu meer lasten gaat verhogen dan de afgelopen 4 jaar bij elkaar. En dat in het eerste jaar dat een college aantreedt. Ja, dat. Dat is gewoon ongekend. Ja.
1: Eigen vlees snijden, dat zeg je al, dat klinkt mooi. Maar noem eens twee zaken dan waarop jullie zeggen, nou, daar gaan we morgen in snijden, zodat die €164 lastenverhoging er niet komt.
2: Nou, ik denk dat je twee zaken heel concreet. We hebben vorig jaar gezegd, we gaan een taakstelling doen, een bezuiniging op het onderhoud voor het groen. Dat is 4 jaar geleden is daar, of 3 jaar geleden, is daar 6 ton bijgekomen. Nou, daar kan best wel wat af. Dan heb je al 3 ton op de begroting gevonden. En daarvan zegt dit college, nee, dat voeren we gewoon niet uit. We gaan gewoon 3 ton extra aan de groenvoorziening doen. Daar zou je het eerste al kunnen vinden. En daarnaast zou je echt wel kunnen kijken van, joh, het aantal ambtenaren neemt de hele tijd toe. Je moet ook echt gewoon kijken, ja, heel technisch noemen ze dat dan de apparaatskosten. Mm-hmm. Daar kun je gewoon echt nog wel mensen vinden. En wat je ziet is dat dit college, deze coalitie, die doet het omgekeerde. Er worden juist meer mensen aangenomen. Ja, je kunt ook gewoon, als je meer mensen meer vraagt van mensen, dan moet je ook kritisch naar jezelf kijken waar het een tandje minder kan. Ja, dan zou je heus nog wel kunnen kijken van kan die ambtenarij echt niet wat kleiner.
1: Die ene is concreet, hè? Minder groen onderhoud of anders, minder intensief groen onderhoud. Dus dan staat er iets meer onkruid in de straat. Maar hè, dat is het verhaal van het CDA, dan betaal je dus ook minder lokale lasten. En die andere vind ik toch wel lastiger, want zo'n ambtenarenapparaat, je moet competitief zijn met andere gemeenten, want ambtenaren zijn schaars, dus die moet je meer betalen. Je moet ook externe inhuur hebben. Je krijgt ook veel meer taken van het Rijk. Dus je ziet bij al die gemeenten dat er meer ambtenaren nodig zijn. Dus ja, ook in Voorschoten.
2: Klopt. Kijk, en dat je competitief moet zijn, dat is zeer zeker waar. Maar wat dit college doet, is die zeggen van ja, over 2-3 jaar... dan gaan wij 1,2 miljoen bezuinigen op het ambtelijk apparaat. En daarvan zeggen wij, ja, dat kun je nu al naar voren trekken. Kijk daar kritisch naar. Want het is geen gegeven dat over 2-3 jaar dat je die bezuinigingen dan wel haalt. Begin daar nu alvast mee. Dan weet je zeker dat je over 2 jaar ook dat bedrag haalt. Maar dat je nu misschien ook al een aantal ton uit die begroting weet te halen. Ja. Maar het omgekeerde is wat deze coalitie doet. Die gaat juist meer mensen aannemen. En dat terwijl je ook nog eens een keer extra lasten verhoogt. Ja, dat is gewoon onverstandig. Die combinatie, ja, die zorgt ervoor dat je als gemeente dadelijk heel weinig vlees onder de botten hebt om gewoon of op te botten om tegenvallers op te vangen. En die gaan er gewoon komen. Want het is bij elke coalitie zo. Dingen gaan altijd anders dan dat je hoopt dat ze gaan.
0: En Bart, wat als ik dan hier aan terugdenk aan Voorschoten en Riool. Dan denk ik aan het begin van het jaar dat er van alles helemaal niet goed ging. En heel veel mensen last hebben gehad. Je woont al in een van de duurste gemeenten. Dan ga je nu ook nog in de... Ja, wonen is al duur. Dan moet je ook nog nu duur gaan scheiden, om het plat te zeggen. Wat voor reacties verwacht je van de mensen in Voorschoten?
2: Ja, wij hebben afgelopen zaterdag stonden wij bij de Jumbo in Voorschoten bij Noord-Hofland. En daar stonden wij met onze bakfiets. Dat doen we eens in de zoveel tijd. En daar hebben we echt wel van mensen veel commentaar gekregen. Die zeiden, ja, maar hoe kan dit? Dit is gewoon niet uit te leggen. Zo'n hoge verhoging van, zullen we maar de playtax noemen. Hmm. Dat is gewoon niet uit te leggen. En daarom zeg ik ook, roep ik het college, kom nou met een goed verhaal.
0: Ja.
2: Waar ligt dit nou aan? Dan kun je ook kijken, zijn er nog knoppen waar je op kunt sturen? Want volgens mij wordt hier op via een achterdeurtje gewoon een verhoging doorgevoerd die eigenlijk gewoon echt wel een stuk lager kan.
1: En stel, hè, het college komt inderdaad met een verhaal van, ja, weet je, we hebben de afgelopen 5 jaar niet genoeg verhoogd. En we hebben nu deze kosten, dit is de verwachting voor de komende jaren, dus het moet 40% hoger. Als dat goed uitgelegd wordt, dan zeggen jullie als CDA, ja, oké, logisch.
2: Ja, maar dat kan niet nu in, 5 november hebben wij de begrotingsbehandeling. Dit moet gewoon uitgesteld worden en hier moet je gewoon echt goed naar kunnen kijken. Omdat je dan ook gewoon moet kunnen zeggen van, oké, waar kan het dan een tandje minder, of kunnen we dingen slimmer aanpakken. Maar je kunt niet in 2 weken tijd nu ineens zeggen van, ja, we rollen er een verhoging van 40% door via een achterdeurtje, zonder dat je gewoon een goed verhaal hebt. Ja. Daar heb je echt meer informatie voor nodig.
1: De coalitie kiest dus ook voor bijvoorbeeld meer voorzieningen en hogere lasten. Is het een verschil in politieke smaak, of vinden jullie dat het college financieel onverantwoordelijk bezig is?
2: Nou ja, ik vind dat laatste is wel zwaar, maar daar gaat het wat ons betreft, daar neigt het soms wel een beetje naar. Gekscherend hebben we wel eens gezegd, ik weet niet wat ze in de koffie van de VVD hebben gestopt, maar dat moet heel goed spul zijn geweest. Want als je voor de verkiezingen en de campagne roept, de inwoner is geen melkkoe, en vervolgens voer je dit verhaal door, dat je echt, ja, nogmaals, meer lastenverhoging dan de afgelopen 4 jaar bij elkaar. Ja, en je gaat dan ook nog eens meer geld uitgeven. Ja, dat neigt in mijn ogen, ja, het zijn grote woorden om het onverantwoordelijk te noemen. Ik zou het eerder onverstandig noemen. Want ja, je kunt pas lasten verhogen als je ook echt kritisch naar jezelf kijkt, waar kan het een tandje minder? Want de wethouder zegt, we varen scherp aan de wind. Ja, dat betekent dat je ook gewoon ruimte moet hebben om tegenvallers op te vangen. En die heb je dadelijk gewoon niet meer. Nee. En we weten allemaal nog dat Voorschoten onder curatelecom is geweest. Ja, dat willen we gewoon koet voorkomen.
1: Jullie komen met voorstellen met de begrotingsbehandeling, denk ik, om het een en ander aan te passen?
2: Klopt.
1: Oké, we gaan het allemaal in de gaten houden. Want we doen natuurlijk verslag van Bart van Hoork van het CDA Voorschoten. Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Ja, jij ook niet, hè, Mark? Je wordt ook niet echt ouder. Je ziet er nog steeds zo jong uit. Zo jong en zo fris.
1: Ja, ik wilde zeggen, als je 18 bent en je ziet er zo uit, dan gaat het goed.
0: Nee. Nieuw weers en verkeer onderweg.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gisteren, samen met politie en handhaving, extra aandacht gevraagd voor goede fietsverlichting. Bij basisschool De Driemaster in Voorburg deelden burgemeester Martijn Vroom en wethouder verkeersveiligheid Marcel Belt fietslampjes uit aan leerlingen. Politie en handhaving controleerden de fietsverlichting. Ook bij sportvereniging RKAVV in Leidschendam werd aandacht gevraagd voor veilig fietsen in het donker. Nu de herfst is begonnen en de dagen steeds korter worden, zijn veel scholieren, sporters en forensen vaker in het donker onderweg. Goede fietsverlichting is dan onmisbaar. Leiderdorp houdt voor de komende 24 jaar rekening met ongeveer 50 extra transformatorhuisjes als alle inwoners volledig elektrisch gaan verwarmen. Het gaat volgens het college

0: wandelende tak ontdekken. De dieren zijn normaal gesproken lastig te vinden, maar door hun grote formaat zijn ze nu goed te bekijken. Met de tentoonstelling wil de Hortus bezoekers op een originele manier meer leren over de natuur. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Rond een uur of 10 komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3. Eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
1: Dankjewel, Paul. En Paul, we moeten Paul even uit zijn hokje halen.
2: Oh, waarom?
1: Paul zit in zijn nieuwsleeshokje. Hij hoort ons nu niet, maar daar zit natuurlijk geen ramen in.
2: Nee,
1: maar de zon begint nu te schijnen.
2: Ja, precies op het moment dat hij het zegt.
1: De verkeersinformatie ANWB A12 Den Haag herstel. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein 5 minuten. En tussen Voorburg en Den Haag Malieveld 13. En de laatste alweer de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 5 minuten.
3: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: Just Like Fire, Pink hier in Centraalplus ochtendshow. En het is natuurlijk nog steeds een donderdag, dus we zitten nog midden in de week. Dus we hebben nog steeds dezelfde plustrek. En die is nog steeds van Bruno Mars. En zo zie je maar, als je dus begint als een Elvis Presley-imitator, als kind in Honolulu,
1: ja,
0: kun je toch gewoon een van de grootste, misschien wel de grootste popster ter wereld worden.
1: Wie kan jij imiteren?
2: Ik kan eigenlijk alleen jouw wolkers doen, hè?
1: Ja, die is overleden. Ja, Elvis is natuurlijk ook overleden. Dus op zich.
0: Thank you very much.
1: Nou, wie weet over de 20 jaar, als jij mega goede artiest bent of zo, dan halen ze dit stukje en dan hoor je...
0: Ja. Nou, ik hoop dat ze dan toch iets anders voor een highlight van mijn leven weten te vinden dan dit stukje. Ja, maar wie weet. En Bruno is ook nog niet zijn hele familie vergeten, want zijn broer, die zit ook gewoon op deze track. Die is een drummer eigenlijk van zijn band. Eric Hernandez.
1: Een family op.
0: Ja, dus Eric Hernandez is de drummer en dat is de broer van. Die hoor je ook straks op deze track.
1: Zometeen in de uitzending Rutger Brouwer, voorzitter van de cultuurtafel Leiden. Want de cultuursector krijgt er 5 ton bij extra per jaar. En 4 jaar lang nog eens van 50.000 euro per jaar. Dus dat tikt lekker aan. Zijn ze daar blij mee? Dat horen we zo.
0: En dit is Dance With Me.
3: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Wees nou eerlijk, je zong die ook mee die uithaal.
1: Ja, ja, ja. Wees maar eerlijk.
2: Ik ben blij dat de microfoon niet open stond.
1: Ja, precies. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. En de Leidse culturele sector krijgt er geld bij. In het nieuwe coalitieakkoord is jaarlijks 5 ton extra gereserveerd voor cultuur. Plus 4 jaar lang nog eens 250.000 euro per jaar. De cultuurtafelleider noemt het een belangrijke stap in de goede richting. Maar benadrukt dat er eigenlijk minstens 1,1 miljoen euro per jaar nodig is om Leiden op het niveau van vergelijkbare steden te brengen. Ook stijgende kosten en een eerlijke beloning voor kunstenaars en artiesten blijven belangrijke uitdagingen. Waar moet het extra geld naartoe? We gaan het erover hebben met de voorzitter, is Rutger Brouwer. Rutger, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, jarenlang hebben jullie gepleit voor meer geld voor cultuur. Nu structureel 5 ton en incidenteel 2,5 ton. Is de champagne open gegaan?
3: Nou, de champagne niet. Misschien een heel klein slokje. Het is een hele goede eerste stap, denken we. We hebben hier inderdaad een paar jaar zijn we hier al mee bezig om meer geld te krijgen. We hebben een grote campagne ervoor gevoerd. Ook richting de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. En nu een eerste stap met een goed bedrag. We zijn er nog niet, maar we zijn op zich blij dat er erkenning is voor de sector. En dat we ook gezien zijn en dat de politiek ook de situatie erkent.
1: Die campagne, jullie hebben onder meer volgens mij een verkiezingsdebat georganiseerd, hè?
3: Ja,
1: om ook even die partijen aan te slingeren van cultuur is belangrijk.
3: Ja, we hebben een groot Leids cultuurdebat in Nobel georganiseerd, waar alle partijen dan hun visie op cultuur konden geven. En we hebben een publiekscampagne ook gedaan en Leidenaars opgeroepen om hun liefde aan de cultuur kenbaar te maken. Dus dat heeft uiteindelijk wel bijgedragen, denk ik, aan dit resultaat.
1: Jullie zeggen dat Leiden eigenlijk 1,1 miljoen euro extra per jaar nodig heeft. Hoe komen jullie aan dat bedrag?
3: Ja, eigenlijk meerdere manieren. We hebben gewoon gekeken naar wat doen nou andere steden die ongeveer net zo groot zijn. Met hetzelfde aantal inwoners. Hoeveel investeren die eigenlijk per inwoner in cultuur? En dan zie je dat heel veel steden die net zo groot zijn als Leiden. Of iets groter, dat die veel meer dan Leiden investeren. Zoals Arnhem of zelfs Zoetermeer investeert meer. Of Alphen. Dus dat is, vinden we eigenlijk oneerlijk. En dat is een goede vergelijking om dan te zien van Leiden moet het eigenlijk meer doen.
1: Als het nou bij die 5 ton blijft, wat gaat er dan mis? Wat verdwijnt er dan? Wat komt er dan niet terug?
3: Nou ja, je ziet nu al, er is een nieuwe subsidieregeling voor culturele instellingen in Leiden. En er kon maar een heel klein deel daarvan kon gehonoreerd worden. En bovendien, alle partijen die subsidie krijgen, die krijgen minder dan ze nodig hebben. Dus iedereen moet al een klein beetje schrappen. Dus als dat zich verder doorzet, dan krijg je een verschraling van het aanbod. En dan moeten Leidenaren ook naar andere steden om nog de concerten te zien die ze graag willen. Of de theatervoorstellingen kunnen dan niet meer in Leiden komen. Dat is echt op lange termijn. Maar dat zou een effect kunnen zijn ervan.
1: Ja, ja, ja. Want ik zoek even naar het concrete van wat verandert er dan als het niet lukt. Ja. Die 5 ton die komt er dan aan. Waar gaat dat het eerste naartoe als het aan jou ligt?
3: Nou,
1: theater, musea, kleine makers, culturele initiatieven in de wijk. Het is genoeg te kiezen natuurlijk.
3: Ja, het is genoeg te kiezen en ook weer niet een heel groot bedrag. Uiteindelijk gaat de gemeente over hoe dat geld wordt verdeeld. Die hebben ook een commissie die er daarover gaat besluiten. Wij vinden het belangrijk dat er programmeringsbudget is voor de instellingen. We vinden het ook belangrijk dat makers een plek krijgen. Dat er een extra broedplaats komt. Dus die extra broedplaats zit ook in de bestemming van het geld. En voor de rest wordt daar de komende tijd over vergaderd.
1: Kijk, hebben ze nog wat te doen op het gemeentehuis?
3: Ja. Volgens mij genoeg te doen. Dit komt er nog bij.
0: En moet jij je nou ook nog wel eens verdedigen van... ja, jongens, dit kost allemaal geld. Ik moet altijd terugdenken aan De Staat uit Nijmegen. De Nederlandse band, even mijn favoriete band ooit. Die kregen dan zo'n ongeveer een slordige 3 ton per jaar... Van de Podiumkunstfonds.
3: Ja,
0: en dan moesten ze eigenlijk constant bij allemaal politici gaan... want die zaten allemaal te porren van... nou, heb je goed voor elkaar, hè? 3 ton, je hoeft niks meer te doen. En dan moesten ze vertellen... jongens, dan moeten we dit, zo, dat... wij zitten echt niet... het is geen vetpot, hoor.
3: Nee, dat klopt. Nou, dat was toen heel eigenlijk bijzonder. Die staatssteun noemden ze dat toen ook wel. Omdat ze een band krijgt dat eigenlijk nooit zelf. Nee. Dus het gaat natuurlijk vaak naar een sector en dan wordt het verdeeld. En toen ging het echt om één band. En dan is de vraag waarom andere bands niet die ook potentie hebben. Dus dat natuurlijk moet je altijd verdedigen. Maar er zijn altijd veel verantwoordingsmanieren om dat te doen. Dus dan moet elke instelling die subsidie krijgt... die moet zich daar natuurlijk voor verantwoorden. Dus dat vind ik eigenlijk alleen maar goed.
0: Het kost klaar om geld om een beetje kunst te kunnen maken. Een beetje cultuur te hebben in de stad.
3: Maar het levert vooral ook heel veel op voor de stad. Dat is het belangrijkste.
1: En jullie noemen ook Fair Pay, een eerlijke beloning voor kunstenaars en artiesten. Betekent dat een deel van dat geld dan vooral opgaat aan een hoge vergoeding voor de artiesten?
3: Dat is een van de dingen waar we voor pleiten. Want als je daar de verhalen over hoort van wat artiesten, hoeveel die eigenlijk verdienen, die kunnen daar nooit van rondkomen. Dus als je een beetje serieuze professionele sector wil, dan moet je ook de mensen die het maken, moet je ook eerlijk en goed betalen.
1: Ja. Ja. En jullie willen ook cultuur in iedere wijk. Hoe ziet dat er dan uit? Is dat een zaaltje in elke wijk? Of?
3: Nou, het hoeft niet in elke wijk een zaal. Leiden is natuurlijk ook weer niet zo groot. Maar het is wel belangrijk dat het geld goed over de stad wordt verdeeld. Er zijn al wel initiatieven ook om in andere wijken wat te doen. Broedplaatsen bijvoorbeeld, niet alleen maar in het centrum, maar ook juist in andere wijken. Zodat ja, cultuur eigenlijk zoveel mogelijk over de hele stad verspreid wordt. En iedereen er ook van makkelijk toegankelijk van kan profiteren en gebruik van kan maken.
1: Kijk, dus nu 5 ton en 250.000 incidenteel. Dat is 7,5 ton. Jullie willen 1,1, maar het is het is niet een druppel op de groeiende plaat. Het is een flinke emmer op een groeiende plaat.
3: Ja, zeker. Een glaasje op een groeiende plaat. Dus we gaan de komende tijd ook in gesprek met de politiek. Nogmaals, we waarderen heel erg het gebaar. Ook dat ze dit naar ons toe hebben gemaakt. En we gaan met hun in gesprek over wat we hiermee kunnen doen. En kijken op de lange termijn of we er nog wat meer bij kunnen krijgen. Want dat zou echt nodig zijn ook.
0: Ja, er worden goede stappen gezet. Maar uiteindelijk ook heerst er toch misschien wel in de Nederlandse cultuur of in de wereldwijde cultuur dat de kunstenaar een soort van arme, gemartelde ziel moet zijn. En niet eigenlijk gewoon een mooie baan mag hebben met zekerheden. Hoe kunnen we wat aan dat imago doen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja.
0: Want dan kun je structureel een beetje oplossen in plaats van een tonnetje hier, tonnetje daar.
3: Ja, nee, het is natuurlijk belangrijk dat kunstenaars ook goede plekken hebben, goede faciliteiten. En ik denk, ja, het helpt altijd om er wat meer in te investeren in de talenten. En ja, daar profiteert gewoon de hele samenleving van. En zeker ook een stad als Leiden die zich heel erg met cultuur ook profileert in Nederland. Dus dat is wel echt belangrijk.
0: Al honderden jaren ook.
3: Zeker, ja.
1: Hou ons op de hoogte. Rutger Brouwer, voorzitter van de cultuurtafel Leiden. Dank je wel voor je komst.
4: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker.

0: Bright Eyes van Rondé.
1: Dit is de ochtendshow op Centraal Plus. Die is alweer bijna afgelopen.
0: Ja.
1: Ga je nog een beetje van het weer genieten vandaag?
0: Denk het wel. Het is nog een beetje blauw. Ik vind het heerlijk. Ik ga even naar buiten zitten, denk ik.
1: Heerlijk. Ja, ik ook. Het wordt vandaag een mooie herfstdag. Dus probeer ervan te genieten. En probeer ook te genieten van het programma van Rudo. Zometeen dan is hij er weer met onder meer de verjaardagen. Natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt. En gewoon lekkere muziek. Morgen weer een nieuwe editie van de ochtendshow. Dit is nog Eva Max en Million Dollar Baby.
0: Geniet van je dag.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
3: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
2: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
4: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
2: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 100 kilometer file in de regio. Het drukste moment van de spits ligt in de regio nog niet achter ons. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is het druk tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Horen. Er is een ongeluk gebeurd en je doet er 25 minuten langer over. Ook op de A12 rijdt het langzaam Utrecht-Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld betekent dat 15 minuten extra reistijd. Verder naar de A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein heb je 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk. En dat betekent file rijden tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. De weg is weer vrijgemaakt, maar houd rekening met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Harris en Pharrell, Feels en Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Goedemorgen, het is 9 uur geweest. Je hoorde net de ochtendshow met Mark en met Rabin. En zij maakt je weer wakker tussen 7 en 9. Dat doen ze morgen ook weer. En ook vanmorgen trouwens weer gasten in de studio bij ze. Onder andere Bart van Hoork over de begroting in Voorschoten. Het CDA is daar erg van geschrokken. Ze zeggen geen rust in je portemonnee. En dat is dan zachtjes uitgedrukt. Nou, Bart was hier in de studio een uurtje geleden ongeveer om daarover te vertellen. Mocht je het gemist hebben, het interview komt later vanmorgen ook online op onze website. Dat is centraalplus.nl. En welkom, ik ben Ruder dus bij je tot een uurtje of één met zometeen onder andere Lucas en Steve, All I Know. En dit is weer Taylor Swift, Opa Light. Rio!

0: Keep Your Head Up hoor je hier bij Centraal Plus. Goedemorgen. Gisteren in de middagshow was Ray Benjamin te gast. Ray Benjamin is een Leidse volkszanger. En die gaat een heel groot concert geven op 31 oktober. Dat doet hij in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Daar kwam hij over vertellen. En wij mogen er ook kaarten voor weggeven. Kijk even op centraalplus.nl hoe je daar naartoe kan. Hoe je kan winnen. We gaan met Elmar als radio-dj. Emiel Scholtes en ik. Ik mag ook mee. En dan gaan we met 50 luisteraars daar naartoe. Misschien ben je zelf ook wel groot fan van Ray Benjamin. Of van Mart Hoogkamer, die komt daar ook optreden. Frank van Etten van Huisje op Wielen, die is daarbij. En ook John West, die staat daar op het podium. Nou goed, jij kan er ook bij zijn. Kijk vooral even op onze website centraalplus.nl wat je daarvoor moet doen. En hoor je nu Ray Benjamin over dat concert en over hoe de 31ste er voor hem uit gaat zien.
1: De 31ste gaan wij 's middags de hele show gaan wij een keer doorlopen. En dan even twee tellen rust en dan staan we ons de grande finale.
2: En wat is dan de grootste uitdaging?
1: De grootste uitdaging voor mij is dat ik... Kijk, ik ben iemand die heel snel, enthousiast, heel hard zingt. Ik zing best hard. Terwijl als ik eigenlijk rustig zing, is dat veel mooier. Alleen uit enthousiasme, ging helemaal goed... Dan ga je best wel mee met de mensen en dan ga je hard zingen. Voor mij is de uitdaging om rustig te blijven... En gewoon op mijn mooiste kunnen zingen.
2: En dan sta je dus eigenlijk voor heel veel thuispubliek. Is het een zittend concert of begint het allemaal rustig... en daarna staat iedereen op de stoelen?
1: Nou, dat vond ik dus een klein beetje moeilijk. Kijk, er zijn ook mensen die de hele avond willen zitten... die niet kunnen staan. Maar ja, een feestje heb je toch wel met mensen die staan.
2: Ja.
1: Dus ik heb het eigenlijk een beetje verdeeld. Het is een beetje 50-50. Dus de helft van de mensen kunnen zitten, de helft van de mensen kunnen staan... De zitplekken waren eigenlijk heel snel uitverkocht. Maar toen kreeg ik nog best wel veel aanvragen. Nou, ben ik naar Stadsgehoorzaal gegaan. Hebben een klein beetje besproken. We hebben nu wat zitplekken erbij kunnen regelen, gelukkig. Waardoor ik ook weer mensen die nog wel wilden komen... maar niet konden staan, toch kan ontvangen. Dus ja, wat ik zeg, het is 50% zitten en 50% staan.
0: Ray Benjamin dus over zijn concert in de Stadsgehoorzaal in Leiden. En dat concert vindt 31 oktober plaats. En we geven 50 kaarten weg. Ja, het is heel makkelijk. Je kan even kijken op onze website centraalplus.nl. Maar je mag ook gewoon een mailtje sturen. Dat is prijsvraag@centraalplus.nl. Dus prijsvraag@centraalplus.nl. Stuur een mailtje en vertel waarom jij erheen wil. En het hoeft echt geen zielig verhaal te zijn. En je mag gewoon, als je zin hebt in een feestje... of je moeder is jarig en je wilde meenemen. Allemaal goede redenen. We hebben toch 50 kaarten liggen. Even mailen. Prijsvraag at

0: Wat wil je van mij? En ook Atlantic Star. Always hoor je hier op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Daarna hoor je onder andere Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Dit is Centraal Plus.

0: discipline zijn veel scholieren, sporters en forensen vaker in het donker onderweg. Goede fietsverlichting is dan onmisbaar. Leiderdorp houdt voor de komende 24 jaar rekening met ongeveer 50 extra transformatorhuisjes als alle inwoners volledig elektrisch gaan verwarmen. Het gaat volgens het college van burgemeester en wethouders om een schatting. De uiteindelijke behoefte hangt onder meer af van de warmteplannen en de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit. Voor transformatorhuisjes in de openbare ruimte met een oppervlakte van maximaal 15 vierkante meter en een hoogte van maximaal 3 meter is geen omgevingsvergunning nodig. Daardoor neemt de gemeente voor de huisjes geen besluit waartegen bewoners bezwaar of beroep kunnen instellen. In de Hortus Botanicus in Leiden zijn bijzondere gigabeestjes te bewonderen. Tijdens een speciale tentoonstelling staan door de hele tuin grote modellen van kleine dieren. Bezoekers kunnen onder meer een slak, een lieveheersbeestje en een wandelende tak ontdekken. De dieren zijn normaal gesproken lastig te vinden, maar door hun grote formaat zijn ze nu goed te bekijken. Met de tentoonstelling wil de Hortus bezoekers op een originele manier meer leren over de natuur. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Rond een uur of 10 komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3, eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio West vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ippenburg kun je er 10 minuten bij rekenen. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Dan de A16 richting Breda vanuit Rotterdam, want er gebeurde een ongeluk. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrikje de Ambacht zijn 2 rijstroken dicht. Je doet er 5 minuten langer over. Tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

terug naar de jaren 80. Dat is toch echt wel mooie muziek gemaakt ook in dat decennium. Je hoorde Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Het is 9:30 geweest. Goedemorgen. Het is vandaag 15 oktober, de verjaardag van rapper Lil Kleine, 32. Kirsten Wild, die is ook jarig, voormalig wielrenster, 44. En Tom Bonen, ook wielrenner dan, uit België, 46. Verder is het verjaardag van David Trezeguet. Hij is Frans voormalig betaald voetballer, 49 is hij geworden. En Horace Cohen, die is ook jarig, de acteur en komiek, is 55 geworden. DJ Deschamps, Frans voetballer en voetbalcoach, 58 is hij. Ilse Huizinga, Nederlandse jazzzangeres, die is 60 geworden. En Suzanne Visser, tegenwoordig weer te zien in Gooise Vrouwen, sinds afgelopen weekend op Videoland, 61. Daar speelt zij Anouk Verschuren. AFT TH van der Heijden is jarig, Nederlands schrijver, 75. Chris de Burg van The Lady in Red is 78. Ja, en Ozzy Carpenter kan je zingen. Geldt ook voor Richard Carpenter, de Amerikaanse muzikant. Die is vandaag 80 geworden. En Tessa de Loo, Nederlands schrijfster, ook jarig, vandaag ook 80 geworden. En de laatste die ik voor jou heb, die komt uit de jaren 70 zelf. En die ging in de jaren 80 naar het Songfestival voor België. En ik weet dat ik mijn collega Robert Beurs hier echt heel erg blij mee ga maken. Die is volgens mij stiekem een beetje fan en een beetje verliefd. Ze is 54 geworden. Sandra Kim uit België met het bekende Jemmele.

Sandra Kim, ooit winnares van het Eurovisie Songfestival met J'aime la vie, 54 geworden vandaag. En daarom hoorde je er hier in deze aflevering van Rudo. Met Jugal zometeen, met David Guetta, Think of Me hoor je naar Jisoo. Dit is Klik.

Jubel met David Guetta, Think Of Me en Jisoo. Klik hoorde je hier op Centraal Plus, waar deel 2 van Ruud voor je klaar staat met meer muziek daarin. Je hoort dan onder andere de Bouwsa en Magnetic. Ruud!

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een kapotte vrachtauto vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Bauza, Magnetic en de Kid Laroi en Justin Bieber. Jorden, stay hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is 10 uur geweest op deze donderdag. Langzaam maar zeker alweer richting het weekend. Die weken gaan zo ongelooflijk snel, jongens. Het is gewoon alweer bijna kerst. Ja, ik denk, ik ga het toch maar even zeggen. Maar ik ga nog geen kerstplaatjes voor je draaien. Daar ga ik echt nog niet aan beginnen. Ook niet als je ze aanvraagt. Daar gaan we nog even mee wachten. Sinterklaas moet nog komen. Dat is ook al over een maand. 14 november komt hij aan in Nederland. Dat kan ik je wel vast vertellen. Dat Sinterklaas ook 14 november aankomt in Leiden-Dorp en in Leiden. Wil je weten wanneer hij bij jou aankomt? Check het vooral op onze website centraalplus.nl en klik daar dan op agenda. Rudo! Dit is deel 2 van Rudo met zometeen Rol Sanchez, D'Artonbesso naar Charles en Eddie. Ja.

0: Dua Lipa en Illusion. Morgen sowieso weer Dua Lipa garantie in de Vrij Mibo. En dat komt gewoon omdat Arno Koning, de DJ, de presentator, gewoon heel erg groot fan is. En die heeft dus die Dua Lipa garantie in het leven geroepen. Dus ben je zelf ook fan van Dua Lipa? Ik kan je nu al vertellen, Dua Lipa komt morgen gewoon weer voorbij tussen 5 en 7 in de Vrij Mibo. Net als heel veel gasten trouwens die gewoon wat inhoudelijks komen vertellen.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, dat checken we altijd eventjes rond dit tijdstip. Het nieuws van de afgelopen 24 uur op onze website centraalplus.nl. En ook in de app en in de socials, op de socials. Onder andere over de gemeente Leidschendam-Voorburg. Die besteedt aandacht aan de fietsverlichting. Dat hebben ze afgelopen dinsdag gedaan. Ze wilden dus weten of die fietsverlichting een beetje op orde is. Daarvoor zijn ze bij een basisschool langs gegaan. Verder gigabeestjes gespot in de Hortus Botanicus in Leiden. Wat dat nou precies inhoudt, kan je vinden op onze website centraalplus.nl. Daar staat een nieuwsreportage. En nog meer dieren. Het dierenthuis Stevens Haag had een open dag. En in de aflevering Rudo zie je daar meer over. Daar is ook een hele boze vrouw. En terecht ook. Die vindt dat dierenleed niet meer kan. En die heeft een boodschap voor alle mensen die dieren mishandelen. Verder een stroomstoring in Leiden-Noord. 100 huizen die zaten gisteren aan het einde van de middag, begin van de avond, zonder stroom. 3 seniorenflats in Leiden-Dorp die worden verkocht. Welke senioren dat flats dat dan zijn, check nu op onze website. Dat is centraalplus.nl. En verder vind je ook meer over Vet Gezond, die de juryprijs en publieksprijs heeft gewonnen van de Sociale Sleutel. En de 15 van Wassenaar, die heb je afgelopen maandag ook al hier gehoord. Die wedstrijd, die hardloopwedstrijd waar Paul Albers bij geweest is, heeft ook nog eens een keer €10.000 opgeleverd voor het goede doel. Nou, dat en ander nieuws nu te vinden op onze website. Check daarvoor onze site centraalplus.nl.

0: Zonder Jeu en Dark Before the Dawn. 499 Joker hoorde je. Het is tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Daarna Another 45 Ultra Talk to You. En The Weeknd komt eraan met Sacrifice. En nog een track bij het nieuws van vandaag. Doe nog even je inspiratie op onze website. Dat is centraalplus.nl. En stuur je mail naar rudo@centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gisteren, samen met politie en handhaving, extra aandacht gevraagd voor goede fietsverlichting. Bij basisschool De Driemaster in Voorburg deelden burgemeester Martijn Vroom en wethouder verkeersveiligheid Marcel Belt fietslampjes uit aan leerlingen. Politie en handhaving controleerden de fietsverlichting. Ook bij sportvereniging RKAVV in Leidschendam werd aandacht gevraagd voor veilig fietsen in het donker. Nu de herfst is begonnen en de dagen steeds korter worden, zijn veel scholieren, sporters en forensen vaker in het donker onderweg. Goede fietsverlichting is dan onmisbaar. Leiderdorp houdt voor de komende 24 jaar rekening met ongeveer 50 extra transformatorhuisjes als alle inwoners volledig elektrisch gaan verwarmen. Het gaat volgens het college van burgemeester en wethouders om een schatting. De uiteindelijke behoefte hangt onder meer af van de warmteplannen en de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit. Voor transformatorhuisjes in de openbare ruimte met een oppervlakte van maximaal 15 vierkante meter en een hoogte van maximaal 3 meter is geen omgevingsvergunning nodig. Daardoor neemt de gemeente voor de huisjes geen besluit waartegen bewoners bezwaar of beroep kunnen instellen. In de Hortus Botanicus in Leiden zijn bijzondere gigabeestjes te bewonderen. Tijdens een speciale tentoonstelling staan door de hele tuin grote modellen van kleine dieren. Bezoekers kunnen onder meer een slak, een lieveheersbeestje en een wandelende tak ontdekken. De dieren zijn normaal gesproken lastig te vinden, maar door hun grote formaat zijn ze nu goed te bekijken. Met de tentoonstelling wil de Hortus bezoekers op een originele manier meer leren over de natuur. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Rond een uur of 10 komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3. Eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Ter hoogte van het knooppunt Terbrechtseplein is de rechte rijstrook dicht en je vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: The Weeknd en Sacrifice bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Er is heel veel in het nieuws. Dat kan je ook vinden op onze site en in de app als je hem downloadt via de Google Play Store of via de App Store. Maar onder andere hebben we in het nieuws meer over gigabeestjes. Die zijn gespot in de Hortus Botanicus in Leiden. Dat is natuurlijk een soort van bewust. Die zijn daar bewust neergezet. Het is namelijk een speciale tentoonstelling. Door de hele tuin staan ze daar, van grote modellen tot hele kleine dieren. Maxime Boersma vertelde er meer over in het Centraal Plus nieuws.
2: We hebben beestjes levend, niet levensgroot, ze zijn natuurlijk heel klein. En soms kan je ze heel moeilijk vinden, want ze hebben bijvoorbeeld schutkleren. Maar nu hebben we ze heel groot uitgebeeld, zodat je ze goed kan bekijken, zonder dat ze wegvliegen of springen of wegkruipen.
3: Het zijn inderdaad hele normale beestjes. Een slak, een luveersbeestje. We zagen een wandelende taknet. Waarom specifiek deze beestjes?
2: Ja, omdat ze allemaal dus op een unieke manier de planten helpen. En omdat ze ook bijvoorbeeld heel mooi kunnen camoufleren. En de beestjes zijn nu ook zo groot, omdat, wat ik al vertelde, dat ze anders wegschieten. En nu kunnen we eigenlijk heel groot het verhaal vertellen aan de hand van een speurtocht of een verhaal of een mooi boekje. Nou, wil je nu een lekker kopje koffie bij ons drinken en je gaat hier zitten op het terras? Schrik dan niet van deze Chileense vogelspin. Zoals je kan zien is hij behoorlijk behaard. Dat is eigenlijk een soort mechanisme van hem om beter te kunnen voelen. En een spin kan je ook herkennen dat hij twee delen heeft. Dus het kopgedeelte en een lijf. En het mooie aan spinnen is natuurlijk dat ze zo'n heel mooi zijdeweb kunnen maken. Het glinstert prachtig in de zon. Zeker in de herfst als de regendruppels opvallen kan je het goed zien. En daarmee vangen ze natuurlijk hun prooi, zoals bijvoorbeeld vliegjes. Dus daarom zijn ze ook heel belangrijk weer binnen het ecosysteem. Dus als je een spin in huis hebt, laat hem dan vooral zitten. Zodat jij thuis geen vliegjes hebt op bijvoorbeeld je fruit. Ja, nou, we staan hier bij de mestkever. Het mooie is dat je kan zien als je een insect weer herkent, is dat hij drie delen heeft, dus de kop, een borst, een achterlijf en zes pootjes. En een mestkever, die is super sterk, dus die

0: om heel mooi poep voor te rollen van bijvoorbeeld paarden, konijnen, schapen, noem maar op. En ondertussen verspreidt hij daarmee ook zaden die in die poep zaten. Dus dat is helemaal fijn voor de planten. En de kever is sowieso ook belangrijk voor ons hier in de Hortus. Want het is onder andere de bestuiver van de Amorphophallus, de reuzenavondskelk. Weet je wel, die grote bloem die zo stinkt. Maar ook weer de koningin van de waterlelies, zoals de Victoria. Die ruikt dan weer heerlijk naar ananas. En in de groep kevers hoort bijvoorbeeld ook het lieve heersbeestje. Die is voor velen van jullie waarschijnlijk wel bekend.
1: En goedzoekende gasten kunnen dus die beestjes echt in ware vorm ook hier vinden?
0: Ja, absoluut. Hierachter is bijvoorbeeld de slak te zien. En we zijn ook bij de Valentijn. In de Valentijn is het best wel schaduwrijk en vochtig. Nou, dat is natuurlijk de ideale leefomgeving voor een slak. Want een weekdier is die van vochtige omgeving houdt.
2: De gigabeetjes in de Hortus Botanicus in Leiden dus. Je hoorde net Maxime Boersma van die Hortus Botanicus in Leiden. De beelden kan je erbij zien op onze website, dat is centraalplus.nl. Charles die stuurde me een mailtje over kleine beestjes, over insecten. Bak, boe, Destiny's Child wilde die heel graag horen.

de kleine beestje is daar weer deze bij aangevraagd door Charles Bagaboo. You're the Destiny Child hier bij Centraal Plus. Wij kijken nog eventjes naar het weer. Het is vandaag droog en zonnig. Vanmiddag wel wat meer bewolking, maar het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen vrij veel bewolking, enige tijd regen en 18 graden. Zaterdag kijken we ook nog wel even naar. Dan af en toe zon, er komen wel wat buien voor en de temperatuur ligt dan rond de 14 à 15 graden. Je luistert naar Centraal Plus met zometeen Nathan Dahl en Ella Henderson. 21 Reasons hoor je naar Alicia Keys. Dit is No One.

Soms heb je aan één reden genoeg, maar deze mensen niet hoor. Nathan Daw en Ella Henderson, you're the 21 Reasons hier bij Centraal Plus. Ik kan wel één goede reden geven om gewoon te blijven luisteren naar ons. Zometeen hoor je namelijk de nieuwste van Alex Warren. Rio! Emerald Eye, zometeen hoor je Alex Warren hier bij Centraal Plus. En dit is Direct, dit is Won't Fall.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: One Republic and Love Runs Out.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Welkom, goedemorgen. Het is Rudo hier op Centraal Plus, waar het 11 uur geweest is. En je ook de nieuwste Alex Warren hoorde. Dat was Emerald Eyes. Hey, wat voor dagen hebben we vandaag en welke track past erbij? Zometeen ben jij aanzetten, kan je alvast één dag verklappen. Het is vandaag de internationale dag van de boerin.
2: Rio!
0: Denk er alvast maar eens eventjes over na. Hoor je zometeen Mark Amber, Good To Be. Nieuwe muziek van Ray, Joy en dit is Bebe Rexha samen met Faithless.

0: Ray, Where's My Husband, ken je er nog van. En ook nu van Joydus, de nieuwste single.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Donderdag 15 oktober 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is vandaag de internationale dag van de boerin. Ook de internationale dag van de witte stok. Dat is voor mensen die blind zijn. Hè. Die hebben die stok natuurlijk altijd nodig. En het is echt bizar, want onze burgemeester in Leiden-Dorp, Tjarda Struik, die heeft dus zo'n stok. En ik zie Tjarda eigenlijk best wel vaak. Als we met Centraal Plus wat hebben, of gewoon in het dorp. Maar als ik nu dus iemand anders met zo'n stok aan zie lopen, dan denk ik, oh, daar is Tjarda. Maar die stok is zo onlosmakelijk met haar verbonden. Ik weet niet wat voor effect dat is of hoe dat heet. Het zal vast een naam voor zijn. Maar in ieder geval, het is vandaag de dag van de witte stok. De internationale dag van het handen wassen. En het is ook de dag van het autogas. Nou ja, mocht je er een leuke track bij weten, even een mailtje sturen. Dan kan naar rudo@centraalplus.nl. En misschien draai ik zo meteen jouw tracksuggestie wel. Lekker.

0: Welkom van zijn All For Love. Het is 11:30. Paul heeft het nieuws voor je. En daarna hoor je onder andere Shanna Spyro, Great Expectation. En ook Panic at the Disco, Hey Look Ma, I Made It.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De geluidsschermen langs de Persant Snoepweg in Leiderdorp worden naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar geplaatst. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken en worden 's nachts uitgevoerd. Dat heeft de gemeente Leiderdorp allemaal bekendgemaakt. Hardloopwedstrijd De 15 van Wassenaar heeft afgelopen weekend €10.000 opgebracht voor de goede doelen van dit jaar. Dat zijn de Stille Kracht en de Stichting Jade. Er werd eigenlijk €6.500 bij elkaar gerend, maar de hoofdsponsor deed hier nog eens 50% bovenop. En de otters die vorig jaar zijn ontdekt in duingebied Meijendel bij Wassenaar zijn familie van elkaar. Dat concluderen onderzoekers nadat ze DNA in de uitwerpselen van de dieren hebben vergeleken. Die blijken een gezin te vormen. Het zijn een mannetje, een vrouwtje en hun welp. Familie dus, en ze zijn zich aan het voortplanten. Al dus enthousiaste onderzoekers. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel fris. De temperatuur komt vandaag niet hoger dan 18 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shanna Spiro en Great Expectation hier bij Centraal Plus. Het is vandaag onder andere de internationale dag van de boerin. De dag van de witte stok. Het is vandaag ook de dag van het autogas. En het is de dag van het handenwassen. Ken je deze nog?
1: Was je handen grondig? Moet je niezen of hoesten? Doe het dan in je elleboog. Ja. Bedankt.
0: Bedankt. Dat waren de coronatips toen, hè? Dat zei iedereen. En bij ieder toilet waar je kwam hingen ook de tips hoe je je handen dan moest wassen. In ieder geval de internationale dag van het handenwassen. En daar past maar één plaat bij natuurlijk. En dit is Alanis Morissette met Hands Clean.

Ella Langley, Choosing Texas hier bij Centraal Plus. Zometeen dan hoor je deel 4 van Rudo en gaan we lunchen. Ik ben heel trots op mijn eigen lunch. Ga ik zo meteen wel eventjes wat meer over vertellen. En zometeen hoor je ook 1 in LA van Adela. Rudo!

0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

1 in LA en Sia met Kendrick Lamar, The Greatest. Sorry, het is 12 uur geweest. Welkom, het is Rudo, deel 4. Ja, waarbij ik trots ben op mijn lunch van vandaag. Ik heb gisteravond, het was zulk lekker weer, nog een beetje na zomerweer, heb ik de barbecue aangestoken en heb ik lekker wat vleesjes gebakken. Nou, wat groentjes erbij en zo. En toen dacht ik, toen ik in de winkel stond, ik neem wat extra kippendijen mee. Dus ik heb van die lekker doorrookte kippendijen en die stop ik op een broodje. Rudo! Ja, ik kan daar heel blij van worden. Ik kan me voorstellen dat je nu zit te luisteren en denk je, nou, was dat het? Ja, maar hey, ik ben een blij man. Kinderhand is gauw gevuld, hè. Zometeen Bruno Mars, Dance With Me na Train. Dit is 50 Ways to Say Goodbye.

0: Mars. Dance With Me, deze week de plustrack en daarmee de belangrijkste plaat. De nieuwe plustrack wordt komende zaterdag weer gekozen om 7:15 in onze eigen hitlijst De 30. En dan hoor je ook wat De 30 populairste platen van dit moment zijn. Hey, vanavond op televisie een nieuwe aflevering van Rondom de Raad. En in Rondom de Raad is Eliane Wijnands de gast van Studenten voor Leiden. En die werd geheel tegen de misschien wel de eigen verwachtingen in wethouder. Want ja, SVL zou eigenlijk helemaal niet meedoen en Studenten voor Leiden aan de coalitie, maar uiteindelijk zijn ze er toch bijgekomen en is zij met haar 28 jaar een van de jongste wethouders, denk ik, hier in de regio. Alhoewel Melanie van Driel ook wel nog heel jong is in Oegstgeest. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Wij wilden van haar weten, ja, wat zij nou eigenlijk heel belangrijk vindt.
1: Ik denk, waar ik het al een beetje over had, is toch wel vrouwen in, niet alleen in de politiek, maar ook in de maatschappij. En dat je toch ziet dat de acceptatie, voor de gelijkwaardigheid van vrouwen, ook al voor de LGBTIQ+ community, dat langzaam af begint te nemen.
2: Ja.
1: En ik heb me de afgelopen raadsperiode ook heel veel ingezet voor de sociale veiligheid van vrouwen.
2: Ja, want dat is een belangrijk onderwerp, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben ook heel blij dat ik me daar de komende periode ook weer voor in mag zetten. Maar met alles wat er gebeurt, ook als nu op social media gaat heel veel het verhaal van wat er op Cornell University is gebeurd.
2: Ja.
1: En je merkt dat speelt onder al mijn vriendinnen die ik spreek. Eigenlijk alle vrouwen zit dat constant in het achterhoofd. En het is niet alleen maar een ver van je bed show. Het is iets wat helaas ook in Nederland gebeurt.
2: Veel dichterbij dan je denkt.
1: Zeker, ja. We dalen constant op de index als het gaat om de gelijkheid van vrouwen. En ja, we denken dat we het hier heel goed doen, maar dat valt dan toch wel tegen.
2: Ja, ja, dat is meestal omdat je dan wegkijkt. Omdat je denkt van nou, het raakt mij niet, maar het raakt iedereen het.
1: Ja, we zijn toch zo'n beschaafd land in Nederland. Hier gaat alles wel goed, nou ja.
2: Ja. Nou, daar heb ik ook mijn twijfels over.
3: Centraal Plus.
0: Rondom de Raad, even na 6:00 te zien op televisie vanavond bij Centraal Plus. En natuurlijk ook online op onze website. En dat is centraalplus.nl. New York.

0: Centraal Plus. Zometeen dan hoor je Huntrix hier, Golden en Stella Lefty met Bas. En hoor je ook zometeen naar het nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: En dan het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. De gemeente Leiden gaat gebouwen, structuren en gebieden uit de wederopbouwperiode beter beschermen. Deze zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van Leiden na de Tweede Wereldoorlog. Het college van burgemeester en wethouders stelde een speciale lijst vast. De hele lijst is te bekijken op erfgoedleiden.nl. De gemeente Leidschendam-Voorburg besteedt de komende maand extra aandacht aan mantelzorgers. Ze vraagt mensen zich op te geven voor de mantelzorgwaardering en organiseert op 7 november, de dag van de mantelzorg, een High Tea to Go. Mantelzorgers zijn volgens de gemeente onmisbaar en daarom zet ze hen graag in het zonnetje. Bent u mantelzorger of kent u misschien mensen in de gemeente die zich inzetten voor anderen? Dan vraagt de gemeente Leidschendam-Voorburg om uzelf of iemand die u kent op te geven voor de mantelzorgwaardering of de dag van de mantelzorg. En een stroomstoring zorgt er sinds gisteravond voor dat zo'n 100 huizen in Leidschendam-Noord af en aan zonder elektriciteit zitten. Sinds 16:50 zorgt de stroomstoring voor overlast in de Antillenstraat, Curaçaostraat, Sint-Eustatiusstraat en de Surinamestraat in de Kooi. Liander is op dit moment bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het probleem. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Er trekken wat wolkenvelden over de regio, maar op sommige plekken breekt de zon door. De wind is zwak tot matig uit een zuidelijke richting en het wordt vandaag maximaal 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Zou er nog een nieuwe plaat van Huntrix komen? Of zou dit het eigenlijk zijn? Want dan was dit gelijk ook wel hun grootste succes. Vorig jaar was dit een hele grote hit. Huntrix Golden en Stella Lefty Boston hoorde je. Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Je luistert naar Centraal Plus. Ik ben Rudo met zometeen Jackie Graham en eerst Kygo.

Tot zover de show van vandaag. Wil je nog steeds met Elmar, Emiel en mij mee naar het concert van Ray Benjamin? Check vooral onze website even. Dat is centraalplus.nl. We geven 50 kaarten weg. Met 50 luisteraars gaan we naar het concert van Ray Benjamin op 31 oktober. De Leidse artiesten die met Mart Hoogkamer, John West, Frank van Etten dat concert gaat geven. Ja, en wij nemen je mee en hebben ook nog wat drankjes voor je geregeld. Check het maar even op onze website centraalplus.nl. Daar zie je hoe je kan winnen. Nou, ik kan het nog wel even snel uitleggen. Gewoon een mailtje sturen. Prijsvraag@centraalplus.nl. En laat ons weten waarom je met ons mee wil. Zo simpel is het.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: En dan het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. De gemeente Leiden gaat gebouwen, structuren en gebieden uit de wederopbouwperiode beter beschermen. Deze zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van Leiden na de Tweede Wereldoorlog. Het college van burgemeester en wethouders stelde een speciale lijst vast. De hele lijst is te bekijken op erfgoedleiden.nl. De gemeente Leidschendam-Voorburg besteedt de komende maand extra aandacht aan mantelzorgers. Ze vraagt mensen zich op te geven voor de mantelzorgwaardering en organiseert op 7 november, de dag van de mantelzorg, een Haiti to go. Mantelzorgers zijn volgens de gemeente onmisbaar en daarom zet ze hen graag in het zonnetje. Bent u mantelzorger of kent u misschien mensen in de gemeente die zich inzetten voor anderen? Dan vraagt de gemeente Leidschendam-Voorburg om uzelf of iemand die u kent op te geven voor de mantelzorgwaardering of de dag van de mantelzorg. En een stroomstoring zorgt er sinds gisteravond voor dat zo'n 100 huizen in Leidschendam-Noord af en aan zonder elektriciteit zitten. Sinds 16:50 zorgt de stroomstoring voor overlast in de Antillenstraat, Curaçaostraat, Sint-Eustatiusstraat en de Surinamestraat in de Kooi. Liander is op dit moment bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het probleem. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Er trekken wat wolkenvelden over de regio, maar op sommige plekken breekt de zon door. De wind is zwak tot matig uit een zuidelijke richting en het wordt vandaag maximaal 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op deRodeAdvocatuurenMediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijzen is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijzen ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: En dan het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. De gemeente Leiden gaat gebouwen, structuren en gebieden uit de wederopbouwperiode beter beschermen. Deze zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van Leiden na de Tweede Wereldoorlog. Het college van burgemeester en wethouders stelde een speciale lijst vast. De hele lijst is te bekijken op erfgoedleiden.nl. De gemeente Leidschendam-Voorburg besteedt de komende maand extra aandacht aan mantelzorgers. Ze vraagt mensen zich op te geven voor de mantelzorgwaardering en organiseert op 7 november, de dag van de mantelzorg, een Haiti to go. Mantelzorgers zijn volgens de gemeente onmisbaar en daarom zet ze hen graag in het zonnetje. Bent u mantelzorger of kent u misschien mensen in de gemeente die zich inzetten voor anderen? Dan vraagt de gemeente Leidschendam-Voorburg om uzelf of iemand die u kent op te geven voor de mantelzorgwaardering of de dag van de mantelzorg. En een stroomstoring zorgt er sinds gisteravond voor dat zo'n 100 huizen in Leidschendam-Noord af en aan zonder elektriciteit zitten. Sinds 16:50 zorgt de stroomstoring voor overlast in de Antillenstraat, Curaçaostraat, Sint-Eustatiusstraat en de Surinamestraat in de Kooi. Liander is op dit moment bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het probleem. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Er trekken wat wolkenvelden over de regio, maar op sommige plekken breekt de zon door. De wind is zwak tot matig uit een zuidelijke richting en het wordt vandaag maximaal 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat een flinke file door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein heb je nu een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

Ja, blijft een liedje met echt een hele berg energie erin. Chris Brown en Yeah. En daarvoor een liedje die afgelopen week nieuw binnen is gekomen in de 30. Op naam van Samuel Wilton en Russo. Die heet Boom. En die hoorde je aan het begin van de middagshow voor donderdag 15 oktober. Het is Centraal Plus die aanstaat. De radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar. Met meteen een waarschuwing. Want de gemeenteleider Dorp waarschuwt voor isolatiebedrijven aan de deur. Die zouden dan kunnen zeggen dat ze namens de gemeente komen. En de gemeenteleider Dorp die zegt dan weer: wij hebben ze in ieder geval niet gestuurd. Dus wees een klein beetje op je hoede. Tot 6 uur ben ik bij je. Met zometeen de Haagse band Flair. En door het oog van de nacht naar een man die hit na hit scoort. Zijn naam Samber. Dit is Homewrecker.

Flair door het oog van de nacht en Somber Homewrecker. Ik had gistermiddag Ray Benjamin in de studio. Nou, Ray is een zanger afkomstig uit Leiden. En op 31 oktober dan gaat hij eindelijk zijn eigen concert geven. Zijn concert in de Stadsgehoorzaal. Ja, en daar gaan we wat leuks mee doen. Want we gaan namelijk met 50 luisteraars van Centraal Plus en Unity NL naar dat concert toe. Nou, belooft echt heel leuk te gaan worden. Je krijgt ook een drankje en je kan dus genieten van die hele show. Het enige wat je moet doen, dat is een e-mailtje sturen naar prijsvraag@centraalplus.nl. En ja, misschien word jij dan wel uitgekozen. En ben jij daarbij op zaterdag 31 oktober. Locatie Stadsgehoorzaal in Leiden, waar Ray Benjamin zijn concert gaat geven. Komen trouwens ook een aantal toffe artiesten. Denk aan Mart Hoogkamer, Sean West en ook Frank van Etten, die is van de partij. Ik heb Snoop Dogg en Justin Timberlake met Signs voor je klaarstaan. Eerste band Nothing But Thieves. Dit is Overcome.

0: Ja, heel eerlijk, het imago van deze zanger die heeft in de afgelopen weken wel een klein deukje opgelopen. Heeft te maken onder andere met Macklemore en een aantal concerten. En nou goed, in ieder geval breed uitgemeten in de media. Dus ik ben heel erg benieuwd of Ed binnenkort met een soort van charme-offensief gaat komen om die fans toch weer een soort van terug te halen. Azizam, een van de grotere hits uit 2025, die hoorde je op de radio bij Centraal Plus. Met zometeen de tv-update. Ook Miley komt eraan, voorheen Miley Cyrus. En de script met If You Ever Come Back. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer geld. In het coalitieakkoord is jaarlijks €500.000 extra opgenomen voor cultuur. Daarnaast komt er 4 jaar lang €250.000 bij. Dat lijkt veel, maar samenwerkingsverband De Cultuurtafel vindt dat er meer nodig is. Op onze website is te lezen waarom ze dat vinden. De inwoners van Voorschoten moeten, als het aan het college ligt, volgend jaar flink meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. Volgens het CDA stijgt de rioolheffing met bijna 40% en gaat ook de toeristenbelasting met 60% omhoog. De ChristenDemocraten willen uitleg van het college. In onze uitzending vertelde fractievoorzitter Bart van Hork waarom ze dat vinden. En de gemeenteleider Dorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren dat ze namens de gemeente komen. Leider Dorp benadrukt dat dit niet zo is. Ze werken niet met deze bedrijven samen. Ook hebben de bedrijven hiervoor geen vergunning bij de gemeente. Wie iemand aan de deur krijgt die dit toch beweert, wordt verzocht de gemeente te bellen of de politie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer, het is de hele dag bewolkt, maar wel warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar heb je ook een kleine 10 minuten op onthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bass Persuades en If You Ever Come Back van The Script.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag donderdag, het is 15 oktober. En bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Ik ga me een beetje mysterieus, een beetje cryptisch houden. Vanavond gaat het over een witte stok. En nee, het is geen boa, weet je wel, zo'n boa-dans dat steeds lager gaat. Het is ook niet een witte stok, het is ook geen krijtje. Het heeft te maken in ieder geval als een soort van hulpmiddel. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Vanavond daar meer over via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele 2, maar dan kanaal 1412. Crisscross Amsterdam en Shaggy, early in the morning. Na Cascada, dit is Evacuate the Dance Floor.

Kriskros Amsterdam, Shaggy en Connor Maynard en Early in the Morning. Ja, daarvoor een liedje, op zich wel een grappig verhaal. Ik heb het ooit wel een keertje verteld op de radio. Cascada met Evacuated Dancefloor kwam uit in 2009. En in die tijd draaide ik ook heel veel in onder andere discotheken. En dat liedje was net uit en ik had die plaat dus net gedraaid. En toen kwam de bedrijfsleider van die zaak waar ik op dat moment stond, in Brabant was dat, die kwam naar me toe. En die zei dus dat de tent ontruimd moest worden. En toen dacht ik, hé, wat is dat een raar verhaal. Maar goed, ik moest dat dus echt gaan doen. Wat bleek, iemand had met pepperspray staan spuiten. En geloof me, dat voelde je daadwerkelijk in je ogen. Maar ja, wel eigenlijk gewoon stom toeval. Evacuate the dancefloor, evacueer de discotheek of de dansvloer. Jamie Miller en Baby Doll, die ga je horen na 499, een AI-liedje.

de man gaat waanzinnig lekker. Jamie Miller, dat is zijn naam. En Baby Doll, die hoorde je bij Centraal Plus. En ook 499, het project van Joost van der Stel. Inmiddels liedje nummer 3. Nou, Joost komt uit Leiderdorp. En deze plaat, Joker, zo heet hij, is helemaal gemaakt met AI. En afgelopen vrijdag in de Vrijmibo kwam hij daar alles over vertellen. Begreep onder andere dat collega Jens, die zit hier op de redactie, die is groot fan van liedjes die gemaakt zijn met AI. Hashtag not. Nieuws uit de regio op onze eigen website centraalplus.nl. Onder andere sinds woensdagavond meerdere storingen in Leiden-Noord. En dat zijn dan stroomstoringen. Nou, misschien heb je daar ook wel last van gehad. Wat er nou precies aan de hand was of is, dat vind je via onze nieuwsapp en dus ook de website centraalplus.nl. Zijn dit Zoe en Snelle?

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het wordt drukker op de weg. Op de A20 naar Hoek van Holland heeft het verkeer een half uur vertraging tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. De N210 van Schoonhoven naar Rotterdam heb je voor de aansluiting met de N219 een half uur tijdverlies. En op de A4 naar Amsterdam staat het vast. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet doe je er 10 minuten langer over. Was ook een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. Aangekomen bij het laatste uurtje van de werkdag.

Topic en de vocalen van Becky G met Sorry Papi. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Ja, het gaat langzaam wat donkerder worden. Dat merk je met name in de ochtend. Echt vanmorgen, ik denk dat het om 7:45, 8:00 eindelijk een beetje licht begon te worden. Ja, en over een paar weken dan gaat natuurlijk ook die klok weer een uurtje achteruit. En dan, ja, dan weet je het eigenlijk zeker. Dan gaan we echt die donkere periode in. En een aantal gemeentes die zijn druk bezig met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld om wat aandacht te besteden aan de fietsverlichting. Sowieso gaat de politie daar regelmatig, als dan die klok verzet is, ook op controleren. En afgelopen dinsdag 13 oktober vroeg de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met de politie en handhaving extra aandacht voor goede fietsverlichting. Gebeurde op een basisschool, dat is de Driemaster in Voorburg. En burgemeester Martijn Vroom en de wethouder van de verkeersveiligheid Marcel Belt, die hebben fietslampjes uitgedeeld aan leerlingen en hebben ook meteen gecontroleerd of de fietsverlichting het deed. Dus op zich is dat wel heel erg belangrijk. Complete artikel, dat vind je online via centraalplus.nl en natuurlijk ook via de nieuwsapp. Zometeen schuift Robert Beursen aan om eens te kijken wat er vanavond in de raad besproken gaat worden in Leiden. En hier nu Keigo en Selena Gomez. Dit is It Ain't Me.

0: De middagshow van Centraal Plus met Somjeu en Tonight. En daarvoor It Ain't Me van Keigo samen met Selena Gomez. In de studio Robert Beurs, politiek verslaggever van onder andere de gemeente Leiden. Vandaag donderdag en dat betekent dan altijd weer een beetje de vergaderavond daar op het gemeentehuis.
1: Ja, over Tonight gesproken. Vanavond gaat het weer gebeuren. Op het stadhuis van Leiden is de gemeenteraadsvergadering. En er staan een aantal interessante dingen op het programma. Onder andere, Leiden gaat weer meedoen met de pilot tijdens de verkiezingen. Ze krijgen weer een kleiner stembiljet in Leiden.
0: Blijft dat een pilot? Want ik kan me voorstellen, dit is toch wat iedereen wil. In plaats van zo'n hele grote krant. Gewoon een klein formulier waarin het eigenlijk allemaal veel makkelijker en duidelijker is.
1: Ja, dat zou je wel denken. Ze hebben bij de vorige verkiezingen in maart hebben ze met 11 gemeenten, waaronder Leiden. Dus dat is best wel weinig als je kijkt naar heel Nederland. Hebben ze getest met een kleiner stembiljet en dat beviel heel goed, maar het ministerie die daarover gaat, die heeft zoiets van, ja, om nou na één verkiezing te besluiten dat we dat voortaan altijd zo gaan doen, dat is misschien een beetje kort door de bocht. Misschien zijn er toch dingen waar we niet over na hebben gedacht. En vooral bij de gemeenteraadsverkiezingen was natuurlijk in iedere gemeente een ander biljet. In maart volgend jaar zijn er verkiezingen van de Provinciale Staten en van de waterschappen. En dan heeft dus iedereen hetzelfde biljet. En dan is het dus wel... Dat is natuurlijk niet zo. In de provincie is het niet helemaal hetzelfde. Nou, in ieder geval, er zijn meer gemeenten met hetzelfde biljet. En dat willen ze dus ook nog een keer testen. En dat gaan ze in maart volgend jaar doen. En dan heb je gelijk, als ze dan klaar zijn met testen, dan zeggen ze, oké, nu zijn we er helemaal uit. En dan is de bedoeling dat bij de verkiezingen die daarna komen, dat in heel Nederland een kleiner stembiljet wordt gebruikt.
0: Ja, ik ben dan toch wel benieuwd. Dat zijn traditiegetrouwde verkiezingen met niet echt een hele hoge opkomst.
1: Nee, het is wel makkelijk testen. Als er weinig mensen komen, dan gaat er ook niet zo heel veel fout.
0: Ah, ik begrijp gewoon niet tegenwoordig. Alles moet digitaal. Je hebt DigiD, dat moet je kunnen vertrouwen. En stemmen, dat gaat eigenlijk nog op een hele ouderwetse manier.
1: Ja, ze hebben dat opa verteld. Ze hebben dat wel eens een keer geprobeerd, digitaal stemmen. Toen heb jij denk ik ook wel digitaal mogen stemmen. Maar toen waren er zoveel onveilige situaties ontstaan waarbij ze niet zeker wisten of het wel helemaal klopte. En dat het misschien ook wel uit te lezen was er van een afstandje. En dat mensen dan dus wisten op wie jij gestemd hebt. Dat ze nou in Nederland zoiets hebben van, nou, laten we dat nog steeds maar met pen en papier doen. Althans met een rood potlood en papier. Maar eigenlijk ben ik het wel met je eens. Over de hele wereld gaat het volgens mij digitaal. En alleen in Nederland gebruiken ze een papiertje en een rood potlood.
0: Maar ja, vanavond dus sowieso gaat het over een stemformulier. Ja. Wat staat er nog meer op waarvan je zegt, hey, daar ging ik op aan?
1: Nou, nog even over de stembiljet. Ik doe alsof het al zo is. Maar officieel moet de gemeenteraad vanavond nog even instemmen met dit voorstel. Het zou in theorie kunnen dat ze zeggen, nou, burgemeester, leuk dat je dit voorstelt. Maar dat gaan we niet doen. Dat vinden we niks in Leiden. Alleen hebben ze het hier van tevoren al in de commissie over gehad. En toen waren alle partijen het erover eens dat dit een goed idee is. Dus ik verwacht dat het unaniem wordt aangenomen.
0: Nou ja, we gaan vanavond het in de gaten houden. Ja. En nog iets waarvan je zegt van dit was ook wel bijzonder op het lijstje?
1: Nou ja, iets wat niet zo spannend is, behalve als je de politiek een beetje volgt. Maarten de Krom was de fractievoorzitter van de VVD. Maar de VVD is in de coalitie gekomen en dat betekent dat hij wethouder kon worden. Dat is hij ook geworden, hè? 2 weken geleden is hij beëdigd. Maar ja, dan schuift de boel een beetje door bij de gemeenteraad. En in de fractie is er iemand die duo-raadslid was, is nu raadslid geworden. En daardoor hebben ze weer plek al voor duo-raadsleden. En duo-raadsleden, voor wie dat niet zo goed volgt, de commissievergadering. Eigenlijk de bijeenkomsten voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, waarbij ze een mening ergens over vormen. Een beeldvorming wordt dat dan ook wel genoemd. Daar hebben ze nou een plekje over en daar worden 2 nieuwe mensen benoemd. Dus dat is hartstikke leuk voor die 2 nieuwe mensen. Maar verder merken mensen er niet zoveel van. Maar mocht je je afvragen, hoe kan dat nou? De fractievoorzitter is wethouder. Hebben ze dan opeens nu minder mensen? Nee, daar komen er dus weer 2 bij.
0: En is het al bekend wie dat worden? Of wordt dat vanavond echt als een soort van verrassing bekendgemaakt, gepresenteerd?
1: Ja, het is wel al bekend, maar ik heb even niet hun namen paraat. Maar vanavond wordt het openbaar gemaakt.
0: En morgen meer daarover via onze nieuwsapp en de website centraalplus.nl.
2: Deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Dua Lipa, Swan Song en daarvoor Dance With Me. En dat is de plustrack deze week op naam van Bruno Mars. De dikste tip voor de 30 en een liedje waar wij van verwachten. Ja, dat gaat een hele grote hit worden. En ja, heel eerlijk, dit jaar toch stiekem wel een beetje het muzikale jaar van Bruno Mars.

0: Het origineel komt uit de Zeros en staat op naam van Ian Carey. En dit is dan de versie van Sam Veld samen met de vocalen van Rani. Je hoorde Keep On Rising bij Centraal Plus. Onderweg naar het einde van de werkdag op deze donderdag 15 oktober. 5:02, met zometeen alles over gigabeestjes. Ook Mr. Know-It-All, dikke hit uit de 30 van Teddy Swims, komt eraan. Naar Robert Beursen, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer geld. In het coalitieakkoord is jaarlijks €500.000 extra opgenomen voor cultuur. Daarnaast komt er 4 jaar lang €250.000 bij. Dat lijkt veel, maar samenwerkingsverband De Cultuurtafel vindt dat er meer nodig is. Op onze website is te lezen waarom ze dat vinden. De inwoners van Voorschoten moeten, als het aan het college ligt, volgend jaar flink meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. Volgens het CDA stijgt de rioolheffing met bijna 40% en gaat ook de toeristenbelasting met 60% omhoog. De ChristenDemocraten willen uitleg van het college. In onze uitzending vertelde fractievoorzitter Bart van Hork waarom ze dat vinden. En de gemeenteleider Dorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren dat ze namens de gemeente komen. Leider Dorp benadrukt dat dit niet zo is. Ze werken niet met deze bedrijven samen. Ook hebben de bedrijven hiervoor geen vergunning bij de gemeente. Wie iemand aan de deur krijgt die dit toch beweert, wordt verzocht de gemeente te bellen of de politie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Die doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. Op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. Op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All bij Centraal Plus. Ja, het zijn grote beestjes en het zijn beestjes, ja, ik zag de beelden voorbij komen, heel eerlijk. Zelfs al zijn ze heel klein, dan wil ik ze eigenlijk nog niet treffen. Niet in mijn slaapkamer, niet in de auto en heel eerlijk, eigenlijk gewoon helemaal niet. Het zijn de zogenaamde gigabeestjes en die staan in de Hortus Botanicus in Leiden. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen. Luister mee.
1: We hebben beestjes levend, nou niet levensgroot, dat zijn natuurlijk heel klein. En soms kan je ze heel moeilijk vinden, want ze hebben bijvoorbeeld schutkleren. Maar nu hebben ze heel groot uitgebeeld, zodat je ze goed kan bekijken. Zonder dat ze wegvliegen of springen of wegkruipen.
2: Het zijn inderdaad hele normale beestjes. Een slak, een luveersbeestje. We zagen een wandelende taknet. Waarom specifiek deze beestjes?
1: Ja, omdat ze allemaal dus op een unieke manier de planten helpen. En omdat ze ook bijvoorbeeld heel mooi kunnen camoufleren. En de beestjes zijn nu ook zo groot omdat, wat ik al vertelde, dat ze anders wegschieten. En nu kunnen we eigenlijk heel groot het verhaal vertellen aan de hand van een speurtocht of een verhaal of een mooi boekje. Nou, wil je nu een lekker kopje koffie bij ons drinken en je gaat hier zitten op het terras? Schrik dan niet van deze Chileense vogelspin. Zoals je kan zien is die behoorlijk behaard. Dat is eigenlijk een soort mechanisme van om beter te kunnen voelen. En een spin kan je ook herkennen dat die twee delen heeft. Dus het kopgedeelte en een lijf. En het mooie aan spinnen is natuurlijk dat ze zo'n heel mooi zijdeweb kunnen maken. Het glinstert prachtig in de zon. Zeker in de herfst als de regendruppels opvallen kan je het goed zien. En daarmee vangen ze natuurlijk hun prooi, zoals bijvoorbeeld vliegjes. Dus daarom zijn ze ook heel belangrijk weer binnen het ecosysteem. Dus als je een spin in huis hebt, laat hem dan vooral zitten. Zodat jij thuis geen vliegjes hebt op bijvoorbeeld je fruit. Ja, nou, we staan hier bij de mestkever. Het mooie is dat je kan zien als je een insect wil herkennen is dat hij drie delen heeft. Dus de kop, een borst, een achterlijf en 6 pootjes. En een mestkever die is super sterk. Dus die kan heel mooi poep voortrollen van bijvoorbeeld paarden, konijnen, schapen, noem maar op. En ondertussen verspreidt hij daarmee ook zaden die in die poep zaten. Dus dat is helemaal fijn voor de planten. En de kever is sowieso ook belangrijk voor ons hier in de Hortus. Want het is onder andere de bestuiver van de Amorphophallus, de reuzenavondskelp. Weet je wel, die grote bloem die zo stinkt. Maar ook weer de koningin van de waterlelies, zoals de Victoria. Die ruikt dan weer heerlijk naar ananas. En in de groep kevers hoort bijvoorbeeld ook het lieveheersbeestje. Die is voor velen van jullie waarschijnlijk wel bekend.
2: En goedzoekende gasten kunnen dus die beestjes echt in ware vorm ook hier vinden?
1: Ja, absoluut. Hierachter is bijvoorbeeld de slak te zien. En we zijn ook bij de Valentijn. In de Valentijn is het best wel schaduwrijk en vochtig. Nou, dat is natuurlijk de ideale leefomgeving voor een slak. Want een weekdier is die van vochtige omgeving houdt.
3: Dit is Centraal Plus.

0: De trots uit Leiden, Armin van Buuren en Take Me Home.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Misschien heb je er al wel mee te maken gehad. Heb je wat langer gedaan over je reis, bijvoorbeeld richting Utrecht, komend vanuit Leiden. Ja, sinds afgelopen maandag, het was toen 12 oktober, hebben treinreizigers tussen het traject Leiden en Utrecht te maken met 9 maanden lang durende werkzaamheden. En wat vind jij daarvan? Dat is de vraag. Nou, 47% zegt goed dat ze ermee aan de slag gaan. Dat is dus het spoor. Ze zijn dat allemaal aan het vernieuwen. 33% die vindt het dan weer vervelend, omdat er dus overlast bij komt kijken. En 20% die zegt, ja, ik zoek wel ander vervoer. Dat heeft de NS ook wel voor je geregeld, maar ja, het duurt dus wel langer. Dus je moet rekening houden met een extra reistijd. Stemmen kan je doen op onze website centraalplus.nl en natuurlijk ook via de app die je gratis kan downloaden. En de uitslag, die hoor en zie je morgenavond in het weekoverzicht.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En aan de andere kant, ja, ik kan me ook niet voorstellen dat je tegen werkzaamheden bent. Het wordt er uiteindelijk alleen maar beter en mooier van. Dus ik ben benieuwd hoe dat traject erbij ligt over 9 maanden als die trein weer gewoon gaat rijden. The Weeknd, Can't Feel My Face komt eraan. Eerst even terug naar 1992. Jesus, He Knows Me. Dit is Genesis.

The Weeknd, Can't Feel My Face en Genesis en Jesus He Knows Me. Ja, dan nieuws vers van de pers, want de gemeente Leiden heeft besloten om de noodopvang van zo'n 70 asielzoekers in de Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan 13 met een jaar te verlengen. En dat betekent dat ze daar sowieso zitten tot en met 1 november 2027. Ja, die opvang in de voormalige Antoniuskerk die verloopt sinds de start eigenlijk heel erg rustig, kondigt de gemeente aan. En daarnaast heeft het gebouw nog geen andere bestemming. En het is dan ook niet zo dat het verlengen van de noodopvang geen invloed heeft op de toekomstige gebiedsontwikkeling van deze locatie. Ja, met andere woorden, ze blijven daar nog sowieso een jaar zitten tot en met 1 november 2027. En meer daarover vind je ook weer op onze eigen website centraalplus.nl en de nieuwsapp die je gratis kan downloaden via Android en iPhone. Inmiddels bijna 5 uur geworden en even na 5 dan ga ik je bijpraten met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Eens kijken wat er vandaag allemaal gebeurd is. En op zich is het ook wel lekker, want even na 5 betekent het einde van de donderdag werkdag. Ja, en misschien start dan wel of je herfstvakantie of je weekend. Heb ik nu Oliver Tree met Robin Schulz voor je. Dit is Miss You.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden. Dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. En op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. En op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. Afrojack en Ello Black en ook de nieuwsupdate naar Roxy Dekker. Centraal Plus. Bare Minimum.

0: Afrojack samen met L.O. Black, In My World. En Roxy Dekker met Bare Minimum.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: En laat maar beginnen, de donderdagavond.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Nou, vandaag een beetje de laatste mooie dag. Vanaf morgen gaat die temperatuur echt zakken naar zo'n 13, 14 graden. En morgen begint ook de herfstvakantie. Meteen een waarschuwing. De ANWB die verwacht dat het druk gaat worden vanwege verkeer dat terug gaat keren van herfstvakantie. Want week 1 is bijna afgelopen. En voor onze regio begint die dus morgenmiddag, eigenlijk vanaf een uurtje of 3. Dan zijn die scholen uit en dan zou het nog wel eens behoorlijk druk kunnen gaan worden op de wegen. Ja, het gaat dus ook minder goed weer worden, dus houd daar even rekening mee. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Het nieuws van vandaag uit de regio Leiden in Wassenaar. En ook Niall Horan, Heaven, naar Hannah May en Maxime. Ik wil dat je liegt.

0: Heaven, Niall Horan en Hannah May met Ik wil dat je liegt samen met Maxime.
1: Het is 5:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Ja, laten we eens kijken wat de regio vandaag allemaal bezig heeft gehouden. Onder andere nieuws over de Leidse cultuursector. Zij krijgen namelijk extra geld, maar ze willen meer. Nou, hoe dat verhaal precies in elkaar steekt, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Gaan we even naar Voorschoten toe, want rioolheffing in Voorschoten die stijgt met, ja schrik niet, bijna 40%. Het CDA in Voorschoten die je wil uitleggen en die is eigenlijk gewoon not amused. Ja, dit is wel leuk. Gisteren was hij te gast bij mij in de studio. Andy van der Leek, zanger uit Leiden. Hij heeft een platencontract getekend bij een grote maatschappij, namelijk Cloud9 Music. Hij kwam daar uitgebreid en vooral trots over vertellen. En de gemeenteleider Dorp waarschuwt voor isolatiebedrijven aan de deur. Die zeggen dan, ja, we zijn gestuurd door de gemeente. Alleen de gemeente die zegt dan weer, ja, dat hebben wij in ieder geval niet gedaan. En sinds woensdagavond meerdere storingen in Leiden-Noord. Dat zijn stroomstoringen. Hoe dat precies zit, vind je op onze website. En toevoeging aan het PBD-containersysteem in Zoeterwoude. Puff Johnson, over en over naar Davina Michel. Haar nieuwste, Pinky Swear.

Puff Johnson, Over and Over en meer muziek uit de jaren 90 en uiteraard ook de 80's. Morgenavond tussen 7 en 9 met Johan hier bij Centraal Plus. Eigenlijk de kick-off van je weekend naar de Vrijmibo. En daarna dan is het altijd weer tijd voor de hitmix. De mixtape met Erik van Oosten. Die mixt alle hits van Centraal Plus aan elkaar tussen 9 en 11. Rudo is daar ook bij in de studio. Samen doen ze lekker een drankje en trappen ze eigenlijk gewoon het weekend af. Alweer het weekend van 16, 17 en 18 oktober. Het is de middagshow onderweg naar huis met What Now van Rihanna naar Chesto en Charlie XCX.

0: Rihanna, What Now en Hot In It van Chesto met Charlie XCX. Ah, je kan dus met ons mee over 2 weken op zaterdag 31 oktober naar het concert van Ray Benjamin. Concert in de Stadsgehoorzaal in Leiden met onder andere ook Mart Hoogkamer en Frank van Etten. Die zijn daar ook bij op het podium. En hoe je mee kan, nou, blijf even luisteren. Zometeen alle details daarover, want Ray was hier bij mij gisteren te gast in de middagshow. Ook George Ezra, Shotgun, die ga je horen. En de nieuwste Taylor Swift. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer geld. In het coalitieakkoord is jaarlijks 500.000 euro extra opgenomen voor cultuur. Daarnaast komt er 4 jaar lang 250.000 euro bij. Dat lijkt veel, maar samenwerkingsverband De Cultuurtafel vindt dat er meer nodig is. Op onze website is te lezen waarom ze dat vinden. De inwoners van Voorschoten moeten, als het aan het college ligt, volgend jaar flink meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. Volgens het CDA stijgt de rioolheffing met bijna 40% en gaat ook de toeristenbelasting met 60% omhoog. De ChristenDemocraten willen uitleg van het college. In onze uitzending vertelde fractievoorzitter Bart van Hoork waarom ze dat vinden. En de gemeenteleider Dorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren dat ze namens de gemeente komen. Leider Dorp benadrukt dat dit niet zo is. Ze werken niet met deze bedrijven samen. Ook hebben de bedrijven hiervoor geen vergunning bij de gemeente. Wie iemand aan de deur krijgt die dit toch beweert, wordt verzocht de gemeente te bellen of de politie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel dagelijkse files. Zoals gebruikelijk op donderdag leveren die ook veel vertraging op. Op de A4 heb je van Rotterdam naar Amsterdam 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Ook richting Rotterdam sta je daar 20 minuten in de file. De A20 rijdt het ook langzaam. Naar Hoek van Holland moet je een kwartier geduld hebben tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En naar Gouda heb je 10 minuten oponthoud op de A20 bij Moordrecht. Het is druk op de N434 bij de Corbelo-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude. Tussen de knooppunten Ommendijk en Hofvliet is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Taylor Swift.
1: Ja, toch wel een van de inmiddels allerrijkste en allergrootste artiesten die deze aardbol rijk is. Je hoorde haar bij Centraal Plus. Ray Benjamin, 31 oktober zijn concert in de Stadsgehoorzaal in Leiden aan de Breestraat. Met bijvoorbeeld ook Mike Petersen op het podium en ongetwijfeld nog een aantal grote verrassingen. Gisteren was hij te gast bij mij in de studio en dit is wat hij daar allemaal over kwijt wilde.
2: De 31ste gaan wij 's middags de hele show gaan wij een keer doorlopen. En dan even twee tellen rust en dan 's avonds de grande finale.
1: En wat is dan de grootste uitdaging?
2: De grootste uitdaging voor mij is dat ik... Kijk, ik ben iemand die heel snel, enthousiast, heel hard zingt. Ik zing best hard. Terwijl als ik eigenlijk rustig zing, is dat veel mooier. Alleen uit enthousiasme, ging helemaal goed, dan ga je best wel mee met de mensen en dan ga je hard zingen. Voor mij is de uitdaging om rustig te blijven en gewoon op mijn mooiste kunnen zingen.
1: En dan sta je dus eigenlijk voor heel veel thuispubliek. Is het een zittend concert of begint het allemaal rustig en daarna staat iedereen op de stoelen?
2: Nou, dat vond ik dus een klein beetje moeilijk. Kijk, er zijn ook mensen die de hele avond willen zitten, die niet kunnen staan. Maar ja, een feestje heb je toch wel met mensen die staan.
1: Ja.
2: Dus ik heb het eigenlijk een beetje verdeeld. Het is een beetje 50-50. Dus de helft van de mensen kunnen zitten, de helft van de mensen kunnen staan. De zitplekken waren eigenlijk heel snel uitverkocht. Maar toen kreeg ik nog best wel veel aanvragen. Nou, ben ik naar Stadsgehoorzaal gegaan. Hebben we een klein beetje besproken. We hebben

0: wat zitplekken erbij kunnen regelen, gelukkig. Waardoor ik ook weer mensen die nog wel wilden komen, maar niet konden staan, toch kan ontvangen. Dus ja, wat ik zeg, het is 50% zitten en 50% staan.
1: Aldus Ray Benjamin, gisteren bij mij te gast hier in de middagshow van Centraal Plus. En het leuke is, wij gaan met een heleboel luisteraars naar dat concert toe. Het enige wat jij moet doen, dat is een mailtje sturen naar prijsvraag@centraalplus.nl. En even je agenda checken om maar even te loeren of jij op de 31ste wel beschikbaar bent. Of jij wel kan. 31 oktober, de dag van Halloween. Hij heeft mij verzekerd, er gaan geen griezelige dingen gebeuren daar in de Stadsgehoorzaal. Het gaat echt een mooie, gezellige avond worden. Wil je erbij zijn? Nou, dan check het artikel op onze website centraalplus.nl en stuur een mailtje prijsvraag@centraalplus.nl. Rosé, X Plus Track, New Trick naar Enrique Iglesias. Rhythm Divine.
2: Escucha el ritmo.

good. Jelly Roll, I'm good. En de Bouwsa met Magnetic. Einde van de middagshow voor donderdag 15 oktober. Oftewel, de maand is weer door de helft. We gaan alweer richting de maand november. De maand van Black Friday, de maand van Sint Maarten. En natuurlijk ook de maand van de intocht van Sinterklaas. En wij gaan weer cadeautjes inzamelen. Dat heb je misschien deze week wel meegekregen. Gaan we doen vanuit het kruispunt in Voorschoten. Van 16 tot en met 20 november. Alle informatie daarover vind je terug op onze website centraalplus.nl. Vanavond vanaf 7 uur, Jos Moesman. Ik spreek je morgen. Gaan we richting de Vremibo en het weekend. En dit is Gavin DeGraw, je hoort Soldier.

0: Centraal. Plus. Plus.
1: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiden-Dorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Toch staan er nog steeds behoorlijk wat files. Met vertraging op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. De andere kant op, richting Rotterdam, heb je nog 20 minuten vertraging op de A4 tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Het is druk op de A16 tussen Rotterdam en Breda. In beide richtingen heb je zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het nog aansluiten. Richting Gouda doe je er een kwartier langer over bij Moordrecht. En naar Hoek van Holland heb je ook een kwartier vertraging op die A20... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer geld. In het coalitieakkoord is jaarlijks €500.000 extra opgenomen voor cultuur. Daarnaast komt er 4 jaar lang €250.000 bij. Dat lijkt veel, maar samenwerkingsverband De Cultuurtafel vindt dat er meer nodig is. Op onze website is te lezen waarom ze dat vinden. De inwoners van Voorschoten moeten, als het aan het college ligt, volgend jaar flink meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. Volgens het CDA stijgt de rioolheffing met bijna 40% en gaat ook de toeristenbelasting met 60% omhoog. De ChristenDemocraten willen uitleg van het college. In onze uitzending vertelde fractievoorzitter Bart van Hork waarom zij dat vinden. En de gemeenteleider Dorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren dat ze namens de gemeente komen. Leider Dorp benadrukt dat dit niet zo is. Ze werken niet met deze bedrijven samen. Ook hebben de bedrijven hiervoor geen vergunning bij de gemeente. Wie iemand aan de deur krijgt die dit toch beweert, wordt verzocht de gemeente te bellen of de politie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. De meeste leveren nu nog 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 is het nog wat drukker. Richting Gouda heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Naar Hoek van Holland sta je op de A20 ook nog 10 minuten vast tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Verder is het nog druk op de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Nieuwerbrug. Daar is de rechter rijstrook dicht door een auto met pech en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Jos Moesman.
4: Meer voor jou. We gaan tijdreizen met titeltweelingen.

0: De nieuwste single van Bente, Parachute, opent deze Centraal Plus van donderdag 5 oktober 2026. Laten we beginnen. Vanavond staat een thema centraal dat al 5 keer eerder is langsgekomen. Het kwam met enige regelmaat, met tussenpozen van telkens 7 weken voorbij. Het gaat om titeltweelingen. Ooit begonnen week 7 met een uitzending vol met duo's van die dezelfde titel dragen. Daarna kwam het onderwerp langs in week 14, 21, 28 en het meest recent in week 35. Tel naar 7 weken, Bob, week 42 en dan kunnen we van start.
1: Throwback Thursday.
0: Omdat het niet altijd feesten kan zijn, beperk ik me meestal tot 4 of 5 setjes. Wat zorgt voor 8 tot 10 keuzenummers. Voor vanavond slaat de balans uit naar het maximum, dus 5 en dus 10. Je krijgt tweelingen op het gebied van lopen over water, vuur, helden en blijf mogelijk gebiedende wijs. We beginnen met een andere dag. Deze titeltweeling zat ergens in mijn achterhoofd. Dankzij het grasduinen voor het decennium op afgelopen week kwam ik er weer op. En dat is te danken aan Sir Paul

Her en der op internet staat deze toegeschreven aan The Wings, de band van de voormalige Beatle. In ons land is hij echter uitgebracht onder zijn naam. Another Day stond in het jaaroverzicht van 1971 dat ik had doorgenomen voor de uitzending van afgelopen week. Toen begonnen de radertjes te draaien en noteerde ik meteen de titel om te bekijken voor deze show. Don't

In de jaren 90 was Wakefield een bekende naam. Saturday the Night en Think of You zijn wellicht bekender. Toch scoorde de zangeres nog een klein hitje met Another Day.

In 2008 maakten we kennis met de eerste single van Bertolf. Another Day is zijn grootste hit gebleken. En voor de volledigheid, hij had 2 noteringen. Dus. Voor de tweeling gaan we 2 keer best wel ver terug in de tijd. De jongste van het duo is alweer 18 jaar oud. En dat is dan wel weer een heel stuk jonger dan voor degene die op het punt staat van beginnen. We gaan terug naar 1997, 29 jaar geleden, voor een

Je zou kunnen denken dat je net twee enigsliggen hebt gehoord die allebei de titel Another Day uitkozen voor hun enige hit. Je raadt het al, dat is dus niet zo. Hoewel ik er zelf verbaasd over was, Jimmy Liddell is vooral bekend van Another Day. De zanger stond echter in 2006 al 2 weken genoteerd met Multiply. Buckshot LeFunk is dan weer wel een zuivere eendagsvlieg. Zijn Another Day bracht de helft van de 14 weken die het in de hitparade stond door in de top 10.

Het lijkt wel feest op Centraal Plus, zo lekker is deze plaat. Deep Down van A-Lok, Ella Irie en Kenny Dope uit 2022 alweer. Ja, de plaat leunt sterk op twee classics uit de 90s. Of eigenlijk dance classic of house classics, zo je wilt. The Bomb, tussen haakjes These Sounds Fall Into My Mind uit 1995 van The Bucketheads. Dat is zeg maar een beetje de kern waar het deep down op wordt gezongen. En heb je tussendoor heb je nog een keyboard dat klinkt als een orgeltje. Nou, dat geluidje komt dan weer, is gesampled uit Gypsy Woman. Tussen haakjes, She's Homeless. Van Crystal Waters uit 1991. Daarvoor nog een zomerhit uit dit jaar. Jamaican Bam Bam. Tussen haakjes uiteraard weer. Van Hugo en Sotto. En daarvoor aan het begin uit 2016, als ik het niet verkeerd heb. Shawn Mendes met I Know What You Did Last Summer. Na het regennieuws heb ik nog heel veel toffe muziek voor je klaarstaan. Ed Sheeran komt voorbij, net zoals een andere zomerhit. Another featuring 54 Ultra. Maar eerst heb ik nog Katy Perry voor je met

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer geld. In het coalitieakkoord is jaarlijks €500.000 extra opgenomen voor cultuur. Daarnaast komt er 4 jaar lang €250.000 bij. Dat lijkt veel, maar samenwerkingsverband De Cultuurtafel vindt dat er meer nodig is. Op onze website is te lezen waarom ze dat vinden. De inwoners van Voorschoten moeten, als het aan het college ligt, volgend jaar flink meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. Volgens het CDA stijgt de rioolheffing met bijna 40% en gaat ook de toeristenbelasting met 60% omhoog. De ChristenDemocraten willen uitleg van het college. In onze uitzending vertelde fractievoorzitter Bart van Hoork waarom zij dat vinden. En de gemeenteleider Dorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren dat ze namens de gemeente komen. Leider Dorp benadrukt dat dit niet zo is. Ze werken niet met deze bedrijven samen. Ook hebben de bedrijven hiervoor geen vergunning bij de gemeente. Wie iemand aan de deur krijgt die dit toch beweert, wordt verzocht de gemeente te bellen of de politie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer, het is de hele dag bewolkt, maar wel warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Van zijn tweede studioalbum Multiply, Ed Sheeran met Don't. Ja, en dit nummer is een beetje omgeven door juice. Tenminste, als je het opzoekt op internet, wat ik voorafgaand aan deze uitzending heb gedaan. Namelijk, sowieso is het liedje geïnspireerd op levenservaring van Ed Sheeran. Dat heeft ook altijd gezegd dat het geïnspireerd is door een kortstondige relatie die hij heeft gehad. Echter, het gerucht gaat dat die kortstondige relatie was met zangeres Ellie Goulding. Maar ja, de zangeres zelf die ontkent in alle toonaarden ooit met Ed Sheeran te hebben gedate. Dus waar die geruchten er al vandaan komen, dat weet ik niet. Maar het stond in ieder geval wel op internet. Sommige titels blijken erg populair. Voor Another Day kwam ik al best wat voorbeelden tegen. Ja, en liedjes met een enkel woord als titel, die zijn een legio. De kans op herhaling is daarmee, afhankelijk van het gekozen woord, best groot. Van deze veel voorkomende titel zullen er vast wel meer zijn dan de 7 die ik ben tegengekomen. En de keuze voor deze titel lijkt een voorbode van succes. En van die 7 gevonden tracks bleef er maar 1 in de tippenraden steken. Dat was een versie van The Galaxy featuring Jezzle in 2018. Verder wat voorbeelden met geluid in volgorde van verschijnen.

Geen Nickelback, wel frontman Chad Kroeger. Hij maakte samen met Josie Scott de soundtrack song voor Spider-Man, getiteld Hero. We hebben het hier over in het jaar 2002, dus het was voor de eerste Spider-Man film. Specifieker, het was de eerste met wat voor sommigen de OG is, Tobey Maguire in de rol van Peter Parker. Vreemd genoeg, vind ik, is het de grootste hit van deze voorbeelden. Dat heeft Family of the Year met name te danken aan de lange looptijd van 13 weken. Maken we de 7 compleet? Vooruit. De meest recente, al was hij vrij kort genoteerd, komt uit 2022. Dat was Hero van Martin Garrix en Jake.

In 2021 werkten twee grote namen uit de DJ-wereld samen. Afrojack met David Guetta met Hero hier op Centraal Plus. Het leverde het gelegenheidsduo een derde plaats op. 20 jaar eerder scoorde Enrique Iglesias eveneens een nummer 3 hit met dezelfde titel. Anders was het geen titeltweeling geweest. Omdat zijn liedje korter genoteerd stond en dus minder punten haalde, is de plaat van Afrojack en David Guetta de grote hit van dit duo.

van nummers die door Timbaland zijn geproduceerd in de Zeros. Nelly Furtado met Say It Right uit 2006. Van de week moest ik denken aan een liedje van Jochem Meijer uit een van zijn shows. Het is een irritatiefactortje. Nou, kan ik mezelf al soms wel eens snel erger, ligt aan mijn bui, aan bepaalde gang van zaken. Wat ik dan weer een ergerlijke eigenschap vind, waar ik me niet aan probeer te ergeren, als je me vat. Laat ik een voorbeeld geven. Stel in het openbaar vervoer je wil uitstappen. Nou, en dan krijgen we er de kans in toe, omdat de mensen op het perron gelijk willen instappen. Nou, dat is een irritatiefactortje voor mij. Van de week had ik dat met de computer. Computer, eentjes en nulletjes, je geeft een commando en die voert hij in principe uit. Tenzij er iets misgaat in het commando en dan geeft hij een foutmelding. Of hij doet gewoon iets totaal anders dan wat ik bedoeld had. Nou ja, iets totaal anders. Ik koos voor bijwerken en afsluiten. Dat moest, want ik wilde weg. Hè? Gewoon bijwerken, afsluiten. Ik denk, afsluiten is niet genoeg. Bijwerken en afsluiten en hebben we dat meteen meegenomen. Dat kan er nog wel. Pak ik mijn spullen ondertussen. En dan start je opnieuw op. Ja, en op dat moment had ik daar even helemaal geen behoefte aan. Maar goed, het was dus even een irritatiefactortje. Doe gewoon wat ik zeg. Punt. Over een punt gesproken, we zetten bijna een punt achter dit uur. In het komende uur nog veel meer tweelingen. En dit is nog

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: een twintje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik zou bijna zeggen, ken je deze nog? Potion van Calvin Harris, Dua Lipa en Young Thug brengt ons in het tweede uur van Centraal Plus Jos. Op deze donderdag 15 oktober 2026 kijken we naar liedjes die dezelfde titel dragen. In totaal komen er 5 duos voorbij en omdat er al 2 hebben gehad, krijg je dit uur nog 3. De eerste is vergelijkbaar met Hero. Ten eerste omdat het een titel is die wel vaker voorkomt. En ten tweede omdat de titel bestaat uit 1 woord. En ten derde omdat die net als Hero bestaat uit 4 letters. Ik heb het over Stay. Nou, dat is een populaire titel. Ik kwam er minstens 17 tegen. Een aantal liedjes daarvan zetten er ook nog iets tussen haakjes achter. En dan kun je discussiëren of dat soort platen, met een soort achtertitel dus, wel meetellen. Dat geldt dan bijvoorbeeld voor U2, dat in 1993 kwam met Stay tussen haakjes Far Away So Close. Enkele jaren geleden kwam David Guetta met Stay tussen haakjes Don't Go Away. De DJ werkte daarvoor trouwens samen met Ray in 2019. Wat ik daar wel tof vind, een cover maken en dan, net als het origineel, er een achtertitel bij zetten. Now you want me to stay, now you want me to stay, now you want me to stay, I'll never leave you. Criss Cross Amsterdam kwam in 2023 met Stay tussen haakjes Never Leave. Dat laatste is dan weer een verwijzing naar het origineel van Lumi D, dat in 2003 een nummer 1 hit scoorde met Never Leave You tussen haakjes Terug naar Criss Cross. De act werkte voor deze track samen met Conor Maynard en Sera. Als laatste voorbeeld van een liedje met een achtertitel, die kwam vorig jaar uit, Stay tussen haakjes If You Wanna Dance van Miles Smith. Al deze voorbeelden zou je, als je heel streng bent, buiten beschouwing kunnen laten. En dat is allemaal prima. Maar wat blijft er dan nog over als we kijken naar platen die puur en alleen Stay als naamgever hebben? Nou, over de Shakespeare Sisters zal ik het niet hebben, hoewel ik ze nu wel genoemd heb. Voor wie het wil weten, het was een eendagsvlieg uit 1993.

20 jaar later kwamen Rihanna en Mickey Echo met een totaal ander nummer, die dan wel weer hetzelfde heet. Andere name drops. Nou, wie herinnert zich nog Stay van Destin uit 2011? Nee? Geen belletje? Oké. Dan ken je vast wel de versie van Justin Bieber en The Kid LAROI. Tenminste, als die nummer 1 uit 2021 nog hoog in je herinnering zit, zonder hem te

Dit was dus niet Justin Bieber met The Kid LAROI. Dit waren Keiko en Matey Notes. Ze kwamen in 2015 ook op het idee om een liedje met de titel Stay uit te brengen. Net als Kensington in 2025 deed. Genoeg voorbeelden te vinden dus. Heb ik nog wat over? Ja, wat denk je? Meer dan genoeg? En ze liggen, net als de tweeling van Hero, 20 jaar uit elkaar. Zometeen een track uit 2017, nu eerst terug naar 1997. Sash is bekend geworden met hits als Encore une fois en Ecuador. Die werd in 2023 trouwens gesampled voor Rock My Body van Rehab en Inna. Sash staat erbij vermeld als uitvoerend artiest overigens. In debuutjaar 1997 was er nog een derde single die het qua punten zelfs beter deed dan Ecuador.

uit 2017. Alessia Cara en Zed met Stay. Misschien niet zo bekend als de middel van een jaar later, maar nog steeds goed voor de top 10 van de hitparade. Er zat een tijdsprong van 20 jaar in dit blokje tweelingen. Eurodance Act Sash hoorde je hiervoor, eveneens met de top 10 hit en eveneens met Stay als titel. Deze plaat is voorlopig in ieder geval uniek wat titelkeuze betreft. Het is de enige die zo heet Midnight Sky van Miley

Bruno Mars, Dance With Me, is al de hele week plus track hier op Centraal Plus. En dat hij dan tot en met morgen en zaterdag tussen 5 en 7 hoor je dan in de 30 wie er komende week op het schild wordt gehezen als plus track. Tijd voor de vierde tweeling. Naast Stay en Hero vond ik nog een titel die regelmatig voorkomt. En die bestaat uit één lettergreep en die bestaat uit vier letters. Als je gaat zoeken, kom je hem voor het eerst tegen in 1968. Tenminste, dat is in ieder geval waar ik op uitkwam.

De oudste die ik vinden kon en daarmee de eerste in dit korte overzicht. Fire van Crazy World of Arthur Brown. Heel erg experimenteel jaren 60 nummer. Daarna kwamen er diverse singles met Fire als titel uit in de jaren 70. De Dizzy Mans Band deed dat in 1973. Twee jaar later volgden de Ohio Players. En dan komt 1979. Net als bij het vorige voorbeeld pikken we nog even het orgeltje mee. Het is de eerste en voorlopig ook enige keer die ik kon vinden in ieder geval dat deze titel tot nummer 1 kwam. De Pointer Sisters uit 1979 met Fire. Leuk weetje, Bruce Springsteen maakte een cover van dit nummer, maar die laat ik daar weer niet aan je horen. Een flinke sprong van de 70s naar 2005. Toen kwam Ferry Corsten tot een 18e plaats met Fire. Tussen de tweeling die je volledig gaat horen zit 10 jaar verschil. De tweede komt uit 2014. De meest recente kwam 2 jaar geleden uit. Het was het officiële anthem voor het Europees kampioenschap voetbal voor mannen.

0: waarschijnlijk some kind of...
1: Ik heb het er niet op uitgekozen, maar er zit precies 10 jaar, een decennium, tussen deze twee vurige platen. Gavin DeGraw debuteerde in 2005 met I Don't Wanna Be. Fire is tot op heden de laatste notering van de zanger. Zijn tijdspanne van hits in Nederland beslaat zodoende 9 jaar. En daarvoor nog Medusa, One Republic en Leonie. Die track is voor zowel Medusa als Leonie ook voorlopig hun laatste hit in ons land. Dat geldt niet voor One Republic. Die kwam vorig jaar nog met Chasing Paradise.

Wiz Khalifa en Maroon 5. Payphone op Centraal Plus. En daarvoor nog Stop the Wedding van Esche. Oh wee, het is alweer tijd voor de laatste training van vanavond. Het oudste voorbeeld dat ik bij deze naamgever vinden kon, kwam uit 1972. Neil Diamond bracht toen een single uit, die bleef steken in de tipparade. Maar om welke titel gaat het

Walk on Water van 30 Seconds to Mars kwam in 2017, net als Neil Diamond in de jaren 70, niet in de hitparade. So I scrap these, this pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because dat lukte en Eminem en Beyoncé wel in hetzelfde jaar ook. 2017 hebben we het dan over. Is deze Walk on Water een beetje blijven hangen? Dat kan ik me ook afvragen voor in ieder geval de helft van de komende tweeling. Laten we dan met die beginnen. Causes zou je kunnen kennen van Teach Me How to Dance With You. Met die plaat maakte de band zijn debuut in 2015. Dat is echter nog een single die dit jaar enige tijd op de radio werd gedraaid. Tot een hitnotering kwam het echter niet.

andere helft van deze tweeling zal eerder een belletje laten rinkelen dan de eerste. In 2000 kwam de Belgische formatie Milk Inc. met Walk on Water. Het betekende hun debuut, dat met terugwerkende kracht hun grootste hit blijkt te zijn. En daarvoor de tweede single van Causes, die de hitparade niet wist te bereiken. En die heeft natuurlijk wel dezelfde titel. I've been up.

0: Sylvie van Chef Special brengt een einde aan deze Centraal Plus van donderdag 15 oktober. Het thema van vanavond was titeltwelingen. En daarmee gingen we kriskras door de tijd en diverse muzikale genres bovendien. Qua tijdreis vinken we 4 decennia af, dat is niet verkeerd. De jaren 90 kwamen voorbij, net als de jaren 0, 10 en jaren 20. Ik koos 5 setjes van liedjes die hetzelfde heten voor je uit. De eerste had een van de oudste platen erin, uit 1997, Buckshot LeFunk met Another Day. Jimmy Liddell kwam in 2008 met dezelfde titel op de proppen. Er zat 20 jaar tussen de tweeling Stay, ook uit 1997 trouwens, Sash met La Track. En de versie van Zed en Alessia Cara komt er weer uit 2017. Eveneens 20 jaar uit elkaar. Hero van Enrique uit 2001. Enrique Iglesias natuurlijk. En Everjack en David Guetta, die in 2021 voor deze titel kozen. 10 jaar verschil en heel verschillende genres bovendien kregen we dankzij Fire van Medusa, One Republic en Leonie uit 2024. En Gavin DeGraw uit 2014. En zojuist nog 2 Walk on Water. De oudste kwam uit 2000 en was van Milk Inc. En Causes bracht in 2015 een single uit met dezelfde titel.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Dan val ik in herhaling. Niet dat ik nog een keer titeltwellingen doe, dat komt pas in week 49 weer. Ik pak komende week weer een ander thema op dat al eens voorbij is gekomen. En daar zit minder regelmaat in dan deze 7-weekse serie. In ieder geval neem ik jullie voor de 3e keer mee langs bijzondere duetten dan wel samenwerkingen. Er is meer dan genoeg materiaal te vinden. Ik weet alleen nog niet welke insteek ik het deze keer mee ga geven. De basis wordt in ieder geval gevormd door gelegenheidsduo's. Daarnaast is er nog een categorie solo-artiest die samenwerkt met een groep, band of act. Of bands samen met bands, die zijn ook rustige revue gepasseerd. Oh, en DJ's met een gastzanger of zangeres niet te vergeten. Waarschijnlijk wordt het een ratje toe van alle hiervoor genoemde voorbeelden. Hoe het allemaal uitpakt, hoor je over een week. Donderdag 22 oktober, vanaf 7 uur. Voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: 11.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: And running, running, and running.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk.